0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
2: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Het is 6 uur. Goedemorgen, nieuws krijg je van Laura.
4: Goedemorgen. Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. Zij mogen nog altijd niet terug naar huis. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af en het vuur is er nog altijd niet onder controle. Het parket is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld, na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 binnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, dat met 1-2 won in La Louvière. En op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornadoes eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van brons. Dat ging naar Nederland. Het goud was voor Italië. En ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. Daar pakte Nederland het goud. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maximaal rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
3: En er staan op dit moment nog geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Oei. Allee. Laura, dat begint hier goed. Ik heb wel op een fout knop geduwd. Sorry. En ik sta ook niet in het beach house. Hallo, beautiful people. Maandagochtend, hoe was je weekend? Je mag het samenvatten in 3 woorden. Nu 2 woorden. Beautiful people.

0: Christiana Spyro en haar prachtige stem met Serial Lover. Jouw weekend in drie woorden mag je altijd laten weten. Pascal uit Diest, dat is Chansai, die zegt, is nog altijd bezig.
1: Het is maandag 17 augustus.
0: Goedemorgen. Vandaag zou je ook in drie woorden kunnen zeggen nat, nat, nat. Want eindelijk valt er wat regen. Het is een heel natte start van deze dag. De kranten die zijn er trouwens helemaal doorweekt toegekomen deze morgen. Na weken van enkel zon was de bezorger helemaal vergeten dat er ook een afdakje is hier. Heeft hij die kranten gewoon in de natte regen gelegd. Niet echt leesbaar. Ik heb er iets van proberen maken. Wie weet, wat ga ik nu vertellen? De regen is zeker welkom in de Hoge Venen trouwens, want het is daar nog steeds aan het branden. Nog altijd niet onder controle. Hè. Er is daar al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand. Dat zijn bijna 4200 voetbalvelden. Heel heftig allemaal. Op sommige plekken in de Hoge Venen is het op dit moment dus lichtjes aan het regenen. Zeer welkom. Kleine hulp voor de hulpdiensten daar, maar dat zal helaas nog niet volstaan. We hebben veel meer regen nodig. Laat ons hopen dat er nog wat extra water valt daar in die Hoge Venen. De 57ste dodentocht zit erop. 9275 van de 12.769 deelnemers die hebben de eindmeet gehaald. Sommige zotten hebben die tocht zelfs uitgelopen. Niet gewandeld. Dat is 100 kilometer die dodentocht. Normaal wandel je dat. Maar er zijn dus mensen die hem uitgelopen hebben. Die stonden na 10 uur ook te wachten tot die finish zou openen. Dus die stonden aan een finish die dicht was. De laatste deelnemers die kwamen trouwens zaterdag toe om 9:30 zoiets over die eindmeet. Geen eindmeet hier? Ah nee, dat is een soort start. Een start van jouw nieuwe week. We vliegen de maandag in met New Radicals. En jouw weekend in drie woorden, hè, hoe het was, mag je nog altijd laten weten. Zeer goeiemorgen. 10:06.

New Radicals en You Get What You Give. 17 augustus. Het midden van de maand is al gepasseerd. Even kijken wat er vandaag allemaal gebeurd is. 17 augustus 2003 bijvoorbeeld, dat is de verjaardag van The Kid LAROI. Die is dan geboren vandaag, dus 23 geworden. Als jullie denken, The Kid wie? Ah wel, The Kid LAROI, die kan je kennen van... Deze Stay, samen met Justin Bieber. Kid LAROI was daar ooit een zware fan van. En dan is die Justin Bieber later gewoon een goede vriend geworden. Een paar maanden geleden mocht hij ook met Justin himself op Coachella spelen. Die fameuze set waar Justin YouTube-video's heeft afgespeeld. Ook op 17 augustus in de geschiedenis, de geboorte van de grote Robert De Niro, een van de grootste acteurs van zijn generatie. Kan je kennen uit The Godfather Part 2 bijvoorbeeld. Maar was de geboorte van de Kid LAROI uit 2003 vroeger of later dan die van De Niro? Laat maar weten.

0: turn the lights off en zometeen Birthday Boy, The Kid LAROI.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Pannenkoeken? Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee. Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Bring your bottle bag bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
11: shine. Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: Without you. 22 over 6, heel emotioneel altijd, hè. De Kid Laroi.
1: Dag op dag.
0: Jana uit Heist op den Bergen, heel erg goedemorgen.
2: Goedemorgen, Trabant.
0: Hallo. Zeg Jana, jouw weekend in drie woorden, hoe zou je het omschrijven?

0: Ja. Maar dat zijn zo twee attracties die over kop gaan. Die waren wel heel fijn om te doen. En dan zo een vrije valtoren. Waar dat je zo eigenlijk meer in hangt. Dus je poep wordt ondersteund, maar je benen hangen. Dus ja, je zit niet echt.
1: Oké, okay. Eigenlijk had je nergens schrik van.
0: Nee,
1: ah, goed. Goed, Jana, ik ben toevallig ook naar een pretpark geweest dit weekend met een driejarige naar de Efteling. Die had schrik van het Sprookjesbos, die had schrik van alles. Die had schrik van zo die vuilbakken waar je pap eet, zo die hollebolle gijs. Alles was te veel.
0: Ja.
1: Leuk dat het bij jou anders was. We gaan even dag op dag, hè. We gaan dingen op de tijdlijn ranken, dingen die vandaag gebeurd zijn. Want dag op dag, op 17 augustus, wordt de Australische rapper, zanger en songwriter The Kid LAROI geboren. Je hoorde hem daarnet nog. Diezelfde 17 augustus, vandaag dus, wordt Robert De Niro geboren. De vraag is, was dat vroeger of later dan de Kid LAROI uit 2003?
0: Vroeger.
1: Uiteraard. Veel vroeger zelfs. Het zou zijn grootvader of overgrootvader kunnen zijn. Ze verschillen exact 60 jaar, want De Niro die is van 1943. Was die toevallig aanwezig in Movie Park?
0: Dat weet ik niet.
1: Ik ook niet. De eerste was een weggever. Hè. Opgave 2 is ietsje moeilijker. Dag op dag op 17 augustus brengt George Orwell, de Britse schrijver, zijn befaamde Animal Farm uit. Dat is zo'n literaire classic die we allemaal gelezen hebben. Hè. Jij hebt dat gelezen?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Ik ook niet. Ja, nou, maar bracht George Orwell zijn Animal Farm vroeger of later uit dan de geboorte van De Niro uit 1943?
0: Later.
1: Dat is juist. In 1945 is dat uitgekomen. 2 jaar na de geboorte van De Niro. We gaan naar de laatste opgave. Dag op dag op 17 augustus. Een bittere pil voor de Amerikaanse ruimtevaart, want de raket Pioneer Zero ontploft. Daarmee gaat ook een van de eerste pogingen om de maan te bereiken in rook op. Nu is de vraag, die ontploffing van Pioneer Zero, dit is een heel moeilijke vraag. Dit. Denk even na, was dat vroeger of later dan Animal Farm, dat befaamde boek dat we allemaal gelezen hebben van George Orwell? Dat vroeger of later uitgekomen. Komen dus dan 1945, die raket.
0: Ik denk vroeger.
1: Nee, dat was later. In 1958 hebben ze dus al eens geprobeerd om een raket naar de maan te sturen. En dat is volledig mislukt. Het is gewoon ontploft, dat ding. Spijtig, hè?
0: Ja.
1: Jana,
0: ik
1: wist het ook allemaal niet. Ik wist, dat is allemaal moeilijk soms. Jana, ik wens je nog een fijne dag toe.
0: Voor u ook.
1: Voor jou hetzelfde.
2: Deze hit is Nieuw bij Q.
1: Verse muziekje van Kaigu, zo moet je het eigenlijk uitspreken. Het is Noors, maar wij zeggen Kaigo.

0: met de typische Kygo-klanken dit. Take me back, het weekend van Stefanie in drie woorden. In de zetel. Heerlijk. Het is bijna 6:30. Lore, hoe zit het met die zware bosbrand in de Hoogeveen? Hè?
1: Ja, die is nog altijd niet onder controle, terwijl er toch al minstens 3000 hectare natuur afgebrand is, sinds dat vuur daar vrijdag uitbrak. Er zijn zelfs opnieuw mensen geëvacueerd, omdat de rook en het vuur te dichtbij komen. Het gaat om een 30-tal inwoners van Monschau. Het ligt net over de grens met Duitsland. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. Zij mogen nog altijd niet terug naar huis. En geen extra medailles meer voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Onze mannenaflossingsploeg kwam op de slotavond net tekort voor brons op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's waren amper 200ste trager dan de Nederlanders. En bij de vrouwen werden de Belgian Cheetahs 6e. En zo keren onze atleten dus terug met 4 EK-medailles. 1 keer zilver en 3 keer brons. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
0: En Laura, 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E17 richting Antwerpen tussen Lokeren en Waasmunster. 7 minuten file rijden door een ongeval. En op de E40 richting Brussel sta je 5 minuten stil tussen Wetteren en Aalst. Daar is ook een ongeval gebeurd. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Dorothy's Doordenker.
4: Kennis verspreidt zich via de mond. Wijsheid via de oren.

0: Topkerel. Die Cameron Whitcomb, ooit bekend geworden via de Amerikaanse Idols. Nog 2 weken zomer en dan kloppen we af.
1: De Big Five van de zomer.
0: Het is de lijst met de 5 beste zomernummers ooit gemaakt. Volgens jou toch, want elke ochtend mag jij iets toevoegen. Er zijn maar 5 plekken in die Big Five, dus dat wil ook zeggen dat als er een plaat wordt toegevoegd, dat er dan ook een plaat uitgeshot moet worden. Wat zit er nu in het lijstje? De Ketchup Song zit erin. I Got a Feeling van de Black Eyed Peas.
2: Despacito.
0: Het heerlijke Despacito.
3: Lekker blijven hangen.
0: Lekker blijven hangen van ons Margriet. En ook Walk on Water van Milkink. Zometeen kan jij de Big Five weer eens door elkaar schudden. De vraag is heel simpel. Welke zomerschijf moet voor jou in die ultieme top 5 van de zomer? Laat het nu weten in de Q-app. En denk ook al eens na over wat je eruit gaat gooien.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Crisscross Amsterdam, ze hebben het weer gedaan. Het is weer zo catchy dat hij er bijna kwaad van wordt. Blijft in je hoofd plakken. My oh my.
1: C'est ça la vie, baby.
0: 20 voor 7 gepasseerd.
2: De Big Five van de zomer.
0: Dat zijn de 5 beste zomerplaten ever door jou samengesteld. En Katelijne uit Koekelaren, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Robin.
0: Goedemorgen. Hoe was jouw weekend in 3 woorden?
3: Bubbels aan zee.
0: Bubbels aan zee, heerlijk. Katelijne, dat mag je toch even uitleggen.
3: Bubbels aan zee, dat wordt georganiseerd voor de Seravenoten. En dan krijg je ticketjes om langs de zeedijk van het ene gerechtje naar het andere te wandelen. Dus ja. We zijn gestart met een visschoteltje en een witte wijn. Ja. Dan zijn we doorgewandeld naar Middelkerk en daar hebben we garnaalkroketjes en caspacho gekregen.
0: Oh.
3: Met een cava.
0: Ja, en dan waren er eindelijk die bubbels.
3: Ja, inderdaad, inderdaad. Alcoholvrij voor mij.
0: Oh, wow, goed, ja. Voor mij ook trouwens, Katelijne. Heerlijk, heerlijk. Wat heb je ervan genoten van je weekend?
3: Absoluut, absoluut. Veel te kort, veel te kort.
0: Ja, dat kan je ook in 3 woorden. Het weekend is eigenlijk altijd veel te kort. Dat is
3: inderdaad
0: altijd het weekend in 3 woorden. Hè. Welke zomerschijf moet er volgens jou keihard worden toegevoegd aan de Big Five?
3: Voor mij mag dat de Jonas Brothers zijn, want Love Me to Heaven.
0: De Jonas Brothers. Dat zijn 3 toffe bubbeltjes, hè, die Jonas Brothers.
3: Absoluut, absoluut.
0: Ja, goed. Waarom?
3: Ik vind het een prachtig lied. Het geeft mij ja van. En dan haalt die volumeknop bij mij de hoogte in.
0: Ah ja, oké. Okay, maar dat gaan we dan subiet doen. Moet je er eerst nog iets uithalen. Want ik ga even overlopen, hè, wat er in de Big Five zit. Hè. De Ketchup Song. Dat zit er in ons lijstje, Katelijne. De Black Eyed Peas. Die zou je er kunnen uithalen. Zit er al even in. Despacito. We hebben het fijne bubbeltje. Margreet Heijmans zit nog niet zo lang in de les, maar heeft er wel lang in gezeten. Vorige keer is er terug opnieuw ingestoken door iemand. En Walk on Water van Milk Inc. Katelijne, het is nu aan jou. Hè? Jij mag zometeen de Jonas Brothers in de lijst steken, maar er moet ook iets uit.
3: Voor mij mag dat Margreet Hermans zijn.
0: Oh, echt?
3: Absoluut.
0: Ja, die haal je
3: absoluut
0: eruit, hè? Dat niet.
3: Inderdaad. Ik kan haar echt appreciëren als mens.
0: Ja.
3: Maar ik hou niet van, dat is mijn cup of tea, niet van muziek.
0: Ah ja. Maar jij bent meer voor de cup of champagne natuurlijk.
3: Inderdaad.
0: Goed. Ik vind het wel jammer dat ze uit het lijstje komt, uit het lijstje moet gaan. Maar goed, ja, jij beslist dat. Katelijne, je bent 100% zeker. Even dubbelchecken.
3: Absoluut, absoluut.
0: Oké. Okay. Het was wel een topmadam, ons Margriet.
3: Absoluut, absoluut.
0: Katelijne, bedankt om jouw steentje bij te dragen.
3: Heerlijk. Ja. Dankjewel, Robert.
0: Dat was graag gedaan.
3: Fijne dag.
0: Fijne dag, ook voor jou, 7:15. En Katelijne voegt de fijne bubbeltjes van Jonas Brothers toe aan het lijstje.

de Jonas Brothers, die hebben tegenwoordig een podcast trouwens. Dat is op zich niet zo zot, want iedereen heeft tegenwoordig een podcast. Katelijn heeft de Jonas Brothers in de Big Five gestoken. En Margriet Hermans eruit gekieperd. Jan uit Mol die zegt, oh, vind je wel spijtig, Margriet moest van mij wel blijven hangen. Dat kan, hè, Jan uit Mol. Je kan ze er terug insteken in die Big Five. Dus gewoon laten weten dat ze er voor jou terug in moet. Zo simpel is dat. Straks nog zot nieuws over Shakira trouwens.

0: is de zomer van de eclipse, de zomer van de hittegolven, de zomer van het WK voetbal, de zomer van sinds vandaag eindelijk een klein beetje regen na heel veel droogte. Het is eigenlijk vooral de zomer van Shakira opnieuw, hè, want die vrouw is 49, toch weer een dikke hit gescoord. Met haar WK-anthem Die Die. En die Shakira, dat is een hitmachine, dat is niet te doen, hè. Ze was eerder al Waka Waka. Ze heeft de wereldhits gescoord met... Dat gaat maar door. Hè. Al die hits die gaat ze brengen op een gigaconcertreeks in Madrid dit najaar. 12 keer staat ze daar in een stadion dat speciaal voor haar gebouwd is. Het Estadio Shakira. Op een paar uur tijd heeft Shakira 500.000 tickets verkocht. En jij kan daar ook nog bij zijn.
1: Q stuurt je naar Shakira in Madrid.
0: We hebben tickets gefixt op 18 september. Eén luisteraar mag daar naartoe staan met zijn of haar plus one. Alles is op onze kosten. Hè. Vervoer, hotel, dat is allemaal gefixt. Hoe kan je dat winnen? Het is heel simpel. Hoor je ergens deze show? De stem van Shakira passeren. De nogal herkenbare stem van Shakira, moet ik erbij zeggen. Dan moet je Shakira sturen via een audiobericht in de Q-app. Mag van mij ook Shakira nadoen, als het maar duidelijk is dat jij er naartoe wil gaan. Zo kan je je plaatsen voor onze finale nu vrijdag hier in de studio in Vilvoorde. Het is belangrijk dat je vrijdagochtend dus ook naar hier kan komen om te strijden voor die plek op onze Q-guestlist. Dus goed opletten vanaf nu, want als je dit hoort... Dan weet jij dat je Shakira roept of zingt, mag hè, in de Q-app. Nu telde nog niet. Even meegeven. Q-C.

0: Robbe Petitjean.
1: Misschien wel een mooie uithaal van Shakira. Als je dat hoort, kan jij misschien wel naar Madrid. En Pukkelpop begint deze week. Na het nieuws van 7 hoor je iemand die daar staat.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
1: Goedemorgen, het is iets voor 7 nieuws krijg je van Laura.
4: Goedemorgen. Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle, ziet ook collega Louise Buquet ter plaatse.
5: De kans is groot dat waar wij nu staan, dat gebied over enkele uren, we spreken echt over uren, dat er niet meer is, dat in de vlammen opgaat en straks zwart geblakerd is. Dus zo snel gaat het. Het enige wat hen hier kan helpen is regen. Maar we weten dat pas voor woensdag zal zijn. Voor de rest doen ze hier wat ze kunnen, maar je ziet hoe snel het hier kan gaan.
4: Het regent in de Hoge Venen nu ook wel al een beetje, maar veel te weinig. Intussen is het parket een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met hun auto in een ravijn storten. Onder hen 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de chauffeur van 18 had al zeker niet gedronken. In Aragon in het noordoosten van Spanje is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt. Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van het brons. Dat ging naar Nederland. Jonathan Sakor is hard voor het team.
6: Het is de eerste EK van mijn carrière zonder medaille. Het is 4x4 en het doet pijn. We zijn meer dan capabel om dat te moeten voorkomen. Wij horen ook bij die topmannen en dat hebben we vandaag helaas niet kunnen laten zien. Terug met de trainer te spreken, kijken wat is misgegaan en zorgen dat het niet nog een keer gebeurt.
4: Ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. België sluit het EK atletiek zo af met 4 medailles. 1 keer zilver en 3 keer brons. 2 jaar geleden in Rome hadden we 6 medailles. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
1: Dankjewel, Laura. Er staan wel wat files. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die vindt je richting Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Daar is een ongeval gebeurd. 14 minuten aanschuiven. Op de Brusselse binnenring 7 minuten erbij tussen Huizingen en Beersel door een ongeval. Richting Brussel 6 minuten extra tussen Kontig en Rumst op de E19. 6 minuten op de E40 tussen Sterbeek en Kraaijnum. En ook op die E40 sta je 5 minuten in de file tussen Ternat en Groot-Bijgaarden. En verder nog 5 minuten aanschuiven tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Dat is op de E429. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Music. Robbe Petitjean.
1: De maandag begint nat en laat ons hopen voor meer regen, hè, in de Hoge Venen vooral. Tijd voor een regendansje met Purple Disco Machine.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor. En nooduitgang 10 over 7, Arnoud Pannen die stuurt... Zo vreemd, er valt hier water uit de lucht. Dat is regen, Arne. Ik weet het, het is lang geleden, maar dat is regen, effectief.
1: Het is maandag 17 augustus.
0: En het wordt dus een heel natte dag. Het is zo lang geleden dat het geregend heeft dat we met z'n allen vergeten zijn hoe dat er ook weer uitziet. Vanochtend zijn de kranten hier bijvoorbeeld toegekomen en de krantenbezorger die was helemaal vergeten dat we ook een afdakje hebben en dat hij dat daaronder kan leggen als het regent. Maar ja, het heeft een hele zomer amper geregend. Die man was het ook niet meer gewoon. Het is vandaag ook een beetje een trieste dag, want content creator Michiel van de Weert, die is vorige week overleden aan de gevolgen van de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel die werd 28 en een paar weken terug zei hij dit nog in een interview.
2: Ik zou het heel graag hebben als de dienst zou doorgaan in het stadion van Genk. Ik heb ook altijd gezegd, ik wil dat de hele wereld afscheid kan nemen van mij. Dus ik zou het heel cool vinden, moest een soort livestream zijn van de dienst. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen over de hele wereld die mijn verhaal wel volgen online.
0: En vandaag, om 4 uur, gaat die plechtigheid door in het stadion van Genk. Helemaal zoals hij wou, want die zal ook via een livestream te volgen zijn via de website afscheidmichiel.be. En exact zoals hij het wou, gaan daar heel veel mensen naar kijken. Nog slot nieuws. Jesse Bisibu, die moet je onthouden. Dat is een landgenoot van ons. 18 jaar is die jongen. En een paar weken geleden betaalde voetbalclub Barcelona 10 miljoen voor die kerel. Die speelde tot dan bij Club Brugge. Maar Spanje zag zijn talent helemaal terecht ook. Want gisteren speelde hij voor de eerste keer voor FC Barcelona tijdens een oefenmatch. Kreeg een assist van Lamine Yamal. Jawel, die Lamine Yamal van het WK. En scoorde meteen 2 goals. Zotte tijden dus voor Jesse Bisibu. En dat is er allemaal nog maar net begonnen. Dat is zo'n kerel waarvan je dan denkt, ja, zet die eens in de nationale ploeg of zo. Jij kan trouwens een hele week lang een plekje versieren op onze exclusieve Q-guestlist voor Shakira in Madrid. 18 september, dan is dat. Je kan daar met je heupen zwieren, met je plus one. Alles is gefixt, hè. Hotel, vervoer daar naartoe. Die show van Shakira in het speciale Estadio Shakira dat ze daar aan het bouwen zijn. Wat moet je daarvoor doen? Wel, hoor je ergens de stem van Shakira passeren tijdens deze ochtendshow. Dus het nogal herkenbare... No, no, no, no, maar dan beter. Stuur dan meteen Shakira via een audiobericht. Max.

0: Milk & Ken Medicine en verzorg jezelf maar goed trouwens. Eventueel met wat medicijnen als je meegedaan hebt aan de dodentochten dit weekend. 9275 deelnemers die hebben de eindmeet gehaald. Ik vind dat elk jaar een soort magie. Mensen die dat doen, 100 kilometer wandelen of zelfs lopen. Hè, want er zijn ook mensen die dat lopen. Dat doe je dan trouwens in zo'n 10 uur. Al wandelend is het dubbele ervan meestal, 20 uur. En dan is er ook nog de indrukwekkende prestatie van Vanessa uit Sint-Niklaas. Die stond in de krant. Zij kwam voor de 9e keer aan en legde de volledige 100 kilometer af in haar rolstoel. Heeft dat super zot gedaan. Dikke proficiat aan iedereen die meegedaan heeft met die doortocht. Zometeen trouwens nog op je radio, Damiano David.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Vanavond bij VTM, een schoenenweetal die je van je sokken blaast in Ik weet er alles van. En VTM 2 mixt brave huisvrouwen en uitgesproken sekslovers in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: samen.
1: Damiano David, en dat kan u aan mij gelegen hebben, maar ik heb precies iets gehoord. Laura, hallo.
2: Hallo, dag Robbe.
1: Lag het aan mij of heb jij ook een mooie stem? Hoor je zo van, kan jij het eens doen?
2: Oei. Ja, zoals Shakira dan.
1: Ja.
2: Oei. Nee, ik ga het besparen voor de rest.
1: Vond dat goed, Laura? Ik vond dat goed. Allee, goed, naar wie wil je graag gaan? Je hebt haar naam nu al wel genoemd.
2: Ja, Shakira.
1: Allee dan.
3: De Q Guestlist. In Madrid.
1: Bij deze, bij onze eerste finaliste, Laura. Die kans maakt om Shakira live te zien in Madrid. Wat vind jij zo goed aan Shakira?
2: De vibe. En ja, dat is ergens nostalgie, want ja. Ik ben van de jaren 90. Dus toen heeft zij ook al heel groot geweest in de periode dat ik jonger was, zeg maar. En nu komt ze gewoon helemaal terug en dat blijft goed.
1: Ja, weet je wat het zotste is aan Shakira? Je hebt inderdaad zo die 90s hits zoals... Dat is pure nostalgie. Maar als je dan zo kijkt van wat hij allemaal gemaakt heeft, dan zit daar soms muziek tussen waarvan je al vergeten bent dat ze hem gemaakt heeft, Laura. Zoals bijvoorbeeld She-Wolf, dat is ook zo'n dikke schijf. Of...
2: Ja.
1: Dat blijft maar gaan, hè, bij die Shakira. Dat is niet te doen.
2: Inderdaad.
1: Zeg, wat weet je al over de show eigenlijk?
2: Niet veel, eigenlijk.
1: Niks? Ik hoor het al, Laura. Ik zal het even vertellen. Die hebben daar een speciaal stadion gebouwd voor Shakira. Gewoon voor die show, okay. Hè. Dat ga jij
2: top.
1: Misschien meemaken. Je moet eerst vrijdag even naar hier komen. Dat lukt, hè?
2: Ik kan dat regelen. Normaal.
1: Ik kan dat? Je bedoelt, ik ga dat regelen?
2: Ja, dat wel.
1: Ah, oké. Laura, tot vrijdag.

0: Melanie, luister, Melanie is heel blij met Shawn Mendes. Bijna 7:30. Lore, is die zware bosbrand in de Hoge Venen al onder controle?
1: Nee, nog altijd niet. Maar er is wel ook goed nieuws. Het vuur trekt niet verder richting de Duitse grens en het regent er een beetje. Wel lang niet genoeg om dat

0: vuur geblust te krijgen. De komende dagen verwachten ze daar wel meer regen. Er is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand en er zijn ook opnieuw mensen geëvacueerd. Het gaat om een 30-tal inwoners van Monschau, net over de grens met Duitsland. En in Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Maar het is nog niet duidelijk waarom.
1: Jonas, het is eindelijk aan het regenen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, het is een heel ander weer. Hè. Nu, het is echt wisselvallig geworden. En deze voormiddag hebben we al redelijk wat regen over ons gekregen. Er is op sommige plaatsen zelfs al tot 20 liter water gevallen. En deze voormiddag mogen we nog wat regen verwachten. Trekken er toch nog wel buien vanaf de kust over het land. Maar na de middag dan gaat het wel opnieuw droger worden. Komen er ook een paar opklaringen aan te pas. En dat bij temperaturen vandaag rond zo'n 22 graden.
1: Ja, wat krijgen we voor de rest van de week?
2: Ja, het blijft nog wel een tijdje wisselvallig. Hè. Dus ook de komende dagen mogen we dagelijks toch wel een aantal buien verwachten. Morgen starten we wel droog, maar tegen de middag gaat het dan regenen bij zo'n 23 graden. En dus ook woensdag, donderdag, vrijdag gaan we de paraplu toch wel kunnen gebruiken. Zijn er elke dag wel wat buien, maar tussendoor zeker ook wel lange drogere periodes met af en toe wat zon.
1: Eindelijk dus klassiek Belgisch zomerweer. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Brusselse binnenring tussen Halle en Beersel. 12 minuten, er is daar een ongeval gebeurd. Richting Brussel, 8 minuten erbij. Op de E40 tussen Sterrebeek en Krainem. Op de E19, 7 minuten extra tussen Kontich en Rumst. En je staat 6 minuten in de file op de E19 tussen Vilvoorde, de Luchthavenlaan en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

0: Sadie Swims en Mr. Know-It-All. Daarnet werd de eerste finalist voor het duo-ticket naar Shakira in Madrid gescoord door luisteraar Lore uit Tieltwingen. Zij komt dus vrijdagochtend hier naar de studio voor die finale. Ze heeft ook een heel mooie Shakira-imitatie gebracht.
1: Nee.
0: Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als je Shakira voorbij wordt komen, dan moet jij Shakira in een voiceberichtje sturen in de Q-app. Zometeen trouwens nog Afrojack.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Nog voor jij kan denken,
4: pas op voor die een borduur.
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom dat nu niet doen.
3: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: opschrijf deze week. Choose in Texas. Voelt je op een soort truck zitten? Even naar Texas van Vlaanderen. Bornem. De 57e dodentocht zit erop. 9275 deelnemers die hebben de eindmeter gehaald. En een van hen is Stefan uit Opwijk. Stefan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, absolute held. Hoe gaat het vanochtend?
1: Ça va wel, ja, het gaat.
0: Ja, en hoe ging het gisteren en eergisteren met die dodentocht?
1: De dodentocht zelf ging heel goed, heel vlot. Ik had goede benen, ik had goede geest, ik weet het niet. Tot op kilometer 90, dan ben ik volledig gebroken. En dan ging het eigenlijk bijna niet meer. Maar ja, dan is het de kracht vinden om toch door te gaan.
0: Ja, hoe heb je die kracht dan gevonden? Want dan had je nog 10 kilometer te gaan, hè, wat eigenlijk op zich al zot ver is.
1: Ja, dat is eigenlijk zot ver. Je denkt, je bent er bijna. Maar dat is eigenlijk aan het tempo dat gaat stappen, bijna nog 2 uur. Hè. Dus dat is echt dat is kut. Ja. Maar ja, dus, we zijn met 2. Hè, dus ik en Shawnee lieten elkaar niet los. En los elkaar ondersteunen, elkaar motiveren. En dan ja, zo samen over de meet geraken. Ja.
0: Shawnee van den Online, hè? Onze ex-collega bij Q-Lee.
1: Ja, ex-collega bij Shawnee. Ja, dat is het toppertje. Hè.
0: Ja, absoluut. Wil dat zeggen dat we het ook ergens kunnen bekijken binnenkort? Jouw tocht?
1: Ja, uiteraard kunnen ze op al haar socials zien. Hè.
0: Dan ga ik straks eens kijken, Stefan. Nou, jij die serieus aan het afzien is. Hoe is het nu met de benen en de voeten?
1: Ik heb eigenlijk niks van spierpijn gehad. Dus een wonder tegenover vorig jaar. Ik kon mijn knieën plooien, ik kon alles. Behalve blijven op mijn voeten. Maar ça va, als dat maar is, ben ik er blij mee. Ben ik er content mee.
0: Ja, nu, Stefan, je hebt dat niet zomaar gedaan. Nee. Zo gek ben je ook niet. Dat is niet zomaar voor het plezier. Waarom heb jij nu weer meegewandeld?
1: Ja, ik heb dat gedaan ten voordele van het Berrefonds. Ik heb mij laten sponsoren. Berrefonds is een organisatie die zich inzet voor ouders die een kindje moeten missen. En die hebben er ons natuurlijk ook serieus doorgeholpen. Die stonden 10 keer langs het parcours. Met wat versnaperingen, met drankjes. En vooral met veel motivatie. En de laatste kilometer stonden ze klaar met een roos. En om ons te bedanken. En dan weten we weer voor wie en wat dat je het gedaan hebt.
0: Is het ook daarom dat je er doorgeraakt bent, deels?
1: Uiteraard. Ja, dat is een eindtool voor onze kleine Phil van de familie te eren. En dat is gelukt. Zijn naam is weer benoemd. En we hebben getoond van we zijn u niet vergeten. We gaan dat ook nooit doen.
0: Stefan. Ja. Je bent absoluut nu al, 7:45, de held van deze dag. Je hebt dat ongelooflijk goed gedaan. Wat is
1: samen
0: nu
1: met de 9200 anderen, want ze allemaal helden.
0: Ja, maar die hoor ik nu niet. Die ben ik niet aan het bellen, Stefan.
1: Nee, dat is waar.
0: Hoeveel heb je zo ingezameld voor dat Berrefonds?
1: We hebben al meer dan 12.000 euro met onze groep wel, van 17 personen die voor Phil stapten. Maar het Berrefonds zelf heeft 328.000 euro samen.
0: Deze dodentocht.
1: Deze dodentocht inhaalt.
0: Oh, supermooi. Dat is crazy. Stefan, jij hebt jouw steentje daartoe bijgedragen. Ongelooflijk. Je hebt dat ongelooflijk gedaan, Stefan.
1: Dank u wel, merci.
0: Geniet van je hopelijk rustige dagje.

Klaas met een Alhorn Drive Safe. Het is al bijna 7:05 op een maandag. Is het altijd eens fijn om terug te blikken op een mooi weekend, hè? Mijn weekend in 3 woorden. Efteling, zoontje, bang. De kleine is bijna 3, dus wij dachten de Efteling. Dat is toch plezant om zo'n kleine eens een hele dag mee bezig te houden met die sprookjesfiguren, die attracties, sprekende vuilnisbakken heb je daar. De plek voor een 3-jarige. Dat is helemaal anders uitgedraaid. Dat begon al met attractie 1, de Droomvlucht. Ik weet niet of je dat kent. Dat is zo in een karretje en dan kan je allemaal zo elfenwerelden passeren. Vond hij vreselijk. Hij heeft heel de tijd zijn handen voor zijn ogen gehouden. Ook op de foto die ze dan trokken op het einde, staat hij gewoon met zijn handen voor de ogen. Te heftig. Oké, dat was dan de conclusie. Dan gaan we naar het Sprookjesbos. Dat is toch echt iets voor een 3-jarige, dacht ik. Gehuild bij elk sprookje. Dus dan liet je hem zo door de raampjes kijken en dan begon hij keihard te blijten. Bij Roodkapje heeft hij gehuild. Bij Door een Roosje. Bij Langnek. Amai. Staan blijten. En dan kwam de apotheose, de Indische waterlelies. Ik dacht, dat is geschreven door onze eigen koningin Fabiola in een tijd. En dat is speciaal voor kindjes. Die gaat dat fantastisch vinden. Daar heeft hij op de grond gekrijsd. Dat is een soort tantrum. Ken je dat? Een woedeaanval. Typische woedeaanval van een 3-jarige. Liggen stampen op de grond. Niemand was nog aan het genieten. Ik denk dat ze dat in heel de Efteling gehoord hebben. Hopelijk was jouw weekend iets beter. Want wat heb jij uitgestoken? Je mag dat samenvatten in 3 kernwoorden. En laten weten. Dit is Calvin Harris samen met Ellie Goulding. En

zijn bijna 3-jarige heeft dus afgelopen weekend heel de Efteling bij elkaar gepleit. Schrik van alles. Ik wou even zo wat zoeken bij de Q-luister of dat normaal is, een beetje bevestiging. Blijkbaar vinden alle andere 3-jarigen de Efteling wel de shit. Misschien een held, het zal daar aan liggen. Jouw weekend in 3 woorden, laat maar weten.

0: is 1 over 8 nieuws krijgen van Lore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Dat meldde Duitse media. Het vuur en de rook naderde het grensstadje Monschau. Daarom werden daar een 30-tal mensen preventief geëvacueerd. Maar er is beterschap op komst, zegt weerman David de Henau van het KMI.
3: Het zou daar 1 tot 4 mm moeten regenen vanochtend, dus dat zal wel helpen. Dat het voldoende is, dat is af te wachten, dat betwijfel ik. Maar in elk geval, ook de komende dagen gaat er dan wel regen vallen. Minpuntje is natuurlijk dat er morgen dan meer wind komt.
2: En die kan het vuur weer aanwakkeren of doen heropflakkeren. Intussen is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand en de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Aragon in het noordoosten van Spanje is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2.325 mensen om. Bijna 5.000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 binnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd 3e. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
4: Superzuur. Ik kom naar een kampioenschap eigenlijk in de beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan wordt je geklopt op de lijn en hoop je het ook als laatste loper het been te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentaal tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
2: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs 6e in hun 4x400 meter. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
0: Er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, die vind je richting Brussel op de E19 tussen Kontig en Rumst, 9 minuten. Tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen, 5 minuten. Op de E40 richting Brussel, 9 minuten tussen Sterrebeek en Kainem. En 7 minuten op de E314 tussen Aarschot en Wilselen. Nog richting Brussel op de A12. 5 minuten file rijden tussen Strombeek, Bevercentrum en de Grote Linde in Laken. Richting Antwerpen, 9 minuten op de E19 tussen Mechelen, Noord en Rumst. En je staat stil tussen de ring van Anderlecht en de N266, 6 minuten daar. Op de Brusselse binnenring is er ook nog 6 minuten aanschuiven tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde Koningslo. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar dus op dit moment gelukkig minder dan 5 minuten. Het wordt een prachtige dag vandaag, ondanks de regen.
5: Music, Robbe Petitjean.
0: Jij mag mij ook altijd laten weten hoe jij je maandag inzet. Zometeen met fijne muziek van Bibi Rexha en Faithless.

0: Wouter en Bad Day. Geen Bad Day voor Ingrid uit Wervig. Die trekt vandaag nog naar een braderie. Veel plezier, Ingrid. Het beste aan zo'n braderie is zo'n goede witte pens met van die goede ajuin en zo'n ketchup en mosterd. En dat dat helemaal over je t-shirt spettert en dat je dan nog altijd denkt, het is een goede dag vandaag. Smakelijk.
1: Het is maandag 17 augustus.
0: Cristiano Ronaldo. Jawel, die trouwde vorige week met zijn partner Georgina. En er werd heel veel gespeculeerd over waar die trouw zou plaatsvinden. En eindelijk zijn we het vandaag te weten gekomen. Want Ronaldo en Georgina die zijn niet op Madeira getrouwd. Of ergens op een zotte locatie zoals Taylor Swift. Of Dua Lipa, die heeft toen bijna heel Palermo in Sicilië afgehuurd. Nee, Ronaldo en zijn Georgina die zijn getrouwd in hun eigen woonkamer. Super intiem. Dat heeft hij verteld in een interview met Vogue. En daarin zei hij nog iets zot. Dat hij volgend jaar waarschijnlijk gaat stoppen met voetballen. Ronaldo die is ondertussen 41 en is best oud voor een topvoetballer. De eerste volledige elektrische Ferrari die is geveild, dat lees ik in de krant, voor $40 miljoen. Daarmee is het meteen de duurste nieuwe auto ooit op een veiling. En dat dus ondanks alle kritiek die de wagen op voorhand kreeg. Want mensen vonden, ja, een Ferrari dat moet doet en dat moet met een motor zijn en zo. Elektrische Ferrari, het kan dus blijkbaar ook. $40 miljoen heeft het opgeleverd. Het wordt een fijne maandag en het was een fijn weekend voor heel veel mensen. Want Guy uit Halen die zegt, bij mij was het hardlopen, siesta en snoeien. En Petra die vat haar weekend samen met de drie woorden heel veel eten. En ik heb nog drie woorden voor je maandag. Body, Attack, Oostende.
1: Vandaag in het Q Beach House.
0: Kan je dus gaan body attacken. Tussen 11 en 12 ben je welkom aan het Beach House in Oostende voor een sportles body attack. Dat moet je daar niet alleen gaan doen, want Vincent van Geel die gaat je daarbij helpen. Of dat echt een hulp gaat zijn, dat gaan we nog zien. Maar hij zal aanwezig zijn, dat is een zekerheid. Mogelijks gaat hij naar jou kijken terwijl jij aan het sporten bent met een croissant in de hand. Dat kan. Het is wel een mooie moral support. Inschrijven voor de sportactiviteit kan via qmusic.be. En neem eens een kijkje in de agenda van Beach House. Het is altijd de moeite. Dit is Bruno Mars. Goedemorgen.

0: Bruno Mars en het is maandag 8:15 gepasseerd. Toch altijd even bekomen van het weekend. Voor sommigen was dat weekend al wat heftiger dan voor anderen. Want in Sint-Niklaas was er bijvoorbeeld een klein dramatje. Zo'n ruzie die eigenlijk heel banaal is, maar dan om een of andere reden toch groter wordt dan nodig. Ik ga het zo meteen proberen uitleggen, die ruzie in Sint-Niklaas, met zo weinig mogelijk drama. Maar heb jij dat ook ooit al gehad? Zo'n banale ruzie waarvan je nu denkt, oké, dat was misschien echt niet nodig. Laat maar weten in de Q-app. Het kan ook anoniem. Jouw verhaal is 100% veilig bij mij.
1: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL. Let us see you
2: shine. Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.

Aaron Blommaert. Afgelopen weekend, drama op een speeltuin in Sint-Niklaas. Want de politie is tussen beiden moeten komen bij een ruzie tussen moeders over een schommel. Dat is echt waar. De kinderen die werden het niet eens over wie op de schommel mocht. Dus zijn de moeders dan maar ruzie beginnen maken. En de politie is uiteindelijk 2 keer voor diezelfde ruzie moeten uitrukken. Ook Veerle uit Mortsel, die heeft al eens een soort ruzie gehad die helemaal opgeblazen is. Eentje die echt niet nodig was. Ik heb als kind een grote ruzie gehad met mijn zusje, omdat die tijdens het dansen in de keuken een open boterham met choco in mijn gezicht had gegooid. Daar lachen wij nu gelukkig nog altijd mee. Op dat moment waarschijnlijk drama. Siska uit Genk, die was dit weekend wat lastig op de barvrouw van het café waar ze zat, want die had haar drankbestelling niet helemaal goed. En bleek dat ze de verkeerde bestelling had meegenomen van andere mensen die bijna hetzelfde hadden besteld en ze durfde ook niet meer terug naar de bar om een andere bestelling te nemen. Heel herkenbaar. Heb jij dat ooit meegemaakt? Iets dat achteraf gebleken iets te dramatisch bleek te zijn. Ik heb ooit iemand een vuistslag gegeven. Dat is echt waar, toen ik 12 was. Omdat we het niet eens waren over de uitkomst van het VTM-programma Mijn Restaurant. Maar echt blam in die zijn gezicht. Wel snel bijgelegd. Allee, dat moest van de leerkracht, ik moest sorry zeggen.

0: Anne-Marie en Unhealthy. In Sint-Niklaas is de politie dit weekend dus moeten tussenkomen omdat twee moeders ruzie aan het maken waren over welk kind eerst op de schommel mocht. Niet de kinderen dus, maar de moeders. Dat zijn van die ruzies hè, die voor geen enkele reden keihard uit de hand lopen. En dan extremer en extremer worden. Eefje die heeft ooit een stuk kauwgom in het lange haar van haar zus geplakt. Tijdens ruzie op een lange autorit over wie de muziek mocht kiezen. Haar ouders die hebben dat eruit moeten knippen met een schaar. Het lange haar naar de vaantjes. Het is lang geleden en ik schaam mij nog altijd, zegt ze. Terecht. Verder geen nieuws uit Sint-Niklaas vanochtend. Het is 8:30. Lore, goedemorgen. Die bosbrand in de Hoge Venen, breidt die nog altijd uit?
1: Nee, voorlopig vertrekt het vuur niet verder richting Duitsland. Het grensstadje Monschau werd daar gisteravond wel deels ontruimd. Een dertigtal mensen zijn preventief ergens anders opgevangen. Op dit moment regent het ook lichtjes in de Hoge Venen. Dat helpt de brandweer. Maar het is wellicht wel te weinig om de brand echt te blussen. Sinds vrijdagmiddag is in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur afgebrand. En de ebola-uitbraak

0: Inbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2325 mensen om. Bijna 5000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola.
1: Jonas, wat krijgen we op weersvlak naast de regen?
2: Ja, dus wisselvallig. Er trekken een paar buien vanaf de kust over het land. Maar het gaat wel vrij snel droger worden. Zeker na de middag verwacht ik dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Een paar opklaringen, maar vandaag toch wel vooral veel wolkenvelden. En dat bij temperaturen rond zo'n 22 graden.
1: En de rest van de week?
2: Ja, ook morgen wisselvallig weer. We starten nog wel droog, maar tegen de middag dan gaat het regenen bij temperaturen rond zo'n 23 graden. En ook woensdag, donderdag, vrijdag zien er toch wel eerder wisselvallig uit. Geen verregende dagen, maar af en toe vallen er nog eens een paar buien. En de temperaturen die blijven heel normaal. 22 of 23 graden halen we ook de rest van de week.
1: Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E19 tussen het UZ Antwerpen en Rums. Daar sta je 12 minuten stil. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
4: Dorothee's Doordenker.
5: Kennis verspreidt zich via de mond, wijsheid via de oren.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Nog 2 weken zomervakantie. Mag nog 2 weken mijn hobby uitoefenen.
1: Voor welke job sta jij op?
0: En dat is gokken of raden even, liever voor welke job jij vandaag opgestaan bent. Ik wil weten wie de helden zijn die ook gewoon werken in de grote vakantie. Dus voor welke job ben jij vanochtend opgestaan? Dat ga ik proberen raden. Ik ga dat doen aan de hand van de meest gestelde vraag die jij krijgt over je job. Dus als jij bijvoorbeeld tegen familie en vrienden zegt: hallo, ik ben advocaat. Dan is dat, wat is dan de eerste vraag die ze standaard stellen? Bijvoorbeeld, dat zou dan kunnen zijn, jij kon het als kind ook al goed uitleggen. Zeker dat vragen mensen dan. Hè. Laat even weten wat de meest gestelde vraag is over jouw werk. En dan ga ik proberen om misschien wel jouw job te raden zometeen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Q-music.

0: Charles Fergus is en Live It All. Bijna, nee, het is al 20 voor 9.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Sissy uit Leest is vanochtend vroeg opgestaan, dat is waar, Sissy?
2: Ja, heel vroeg.
0: Ja, heel vroeg zelfs. Ah ja, dat is al stiekem een vraag die ik daar drop. Hoe vroeg dan?
2: 5 uur, zoiets.
0: Dat is vroeg, Sissy uit Leest. Gaat het daar?
2: Ja.
0: Ja? Oké. Okay. Oh, nee, maar het is omdat je klinkt zo'n beetje boos. Is dat omdat je zo vroeg op staat, Sissy?
2: Ik ben op mijn werk daarmee.
0: Ik heb dat soms ook als ik gewoon op mijn werk ben, dat ik dan een beetje boos kijk of boos klink. Sissy. Ik ga zo meteen raden voor welke job jij bent opgestaan. Aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw job, wat is bij jou die meest gestelde vraag? Dat mag je nu zeggen.
2: Of dat ik iedereen weet wonen.
0: Of je iedereen weet wonen. Heb jij een bureaujob?
2: Nee.
0: Heb jij een uniform? Draag je een uniform?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Is het iets voor de overheid?
2: Nee.
0: Nee. Draag je een uniform? Heb je klanten? Kom je bij klanten?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Moet jij je verplaatsen tijdens het werk?
2: Nee. Ja.
0: Nee? Ja. Ah, ja, want je moet naar klanten. Dat is een stomme vraag van mij. Ja. Zit je veel in de auto?
2: Ja.
0: Ja, soms dus. Buitenwerk, werk jij buiten?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ik weet het niet. Ja, als er iemand is die het wel weet, laat het even weten via de app.

0: Miley Cyrus en Wrecking Ball. 8:15, Sissy uit Leest. Ben je job aan het raden? En ik zat zo op het spoor dat je parkwachter bent of zo. Daar was ik aan het denken. Maar dat is het niet, hè?
1: Nee, dat is het niet.
0: Absoluut niet. Cedric uit Tenderleeuw die denkt, met de wagen van Google Maps rij je daarmee rond. Nu weet iedereen wonen. Ondertussen, mijn beste Sissy, is echt de queue-up aan het ontploffen. En ik snap niet dat ik er zelf niet opgekomen ben. Je bent postbode, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ik denk dat 1000 mensen dat hebben doorgestuurd. Sissy, weet je dan echt iedereen wonen?
1: Na een tijd, als je dezelfde ronde blijft doen, weet je wel de mensen wonen, maar niet iedereen.
0: En denk je dan soms van, die woont hier niet meer? Heb je dat soms voor?
1: Dat gaat er soms wel voor, ja.
0: Ja, en wat doe je dan? Steek je dat dan toch in die bus als dat fout geadresseerd is?
1: Nee, dan pakken we dat terug mee en plakken we daar een sticker op. Hè.
0: Ah, oké, sympathiek. Heb je zo favoriete adressen? Gebeurt dat nog dat je zo koffietjes kan gaan drinken bij de mensen?
1: Ja, dat gebeurt heel veel.
0: Ah, is het echt? Ah, heerlijk. Want ik had eens een postbode aan de lijn die zei van, dat doe ik niet meer hoor, koffietjes drinken. Jij wel nog?
1: Nou ja,
0: als
1: ze dat zelf aanbieden,
0: waarom niet? Ah ja, het is dat. Je moet er niet zelf naar vragen, dat is raar. Als de postbode aan je deur staat en vraagt, mag ik een koffie alsjeblieft, dat is gek. Maar inderdaad, als de mensen het aanbieden. Hoeveel brieven bezorg je zo op een dag?
1: Het is vooral pakken dat we bezorgen.
0: Ja, tegenwoordig. En hoeveel pakketjes zijn het dan?
1: Dat hangt van dag tot dag af. Maandag is zo ça va, maar dinsdag is zo een hele drukke, samen met de abonnementjes ook.
0: Dus ah, ja, de kranten en zo, ja.
1: Nee, kranten doen we niet meer. Hè?
0: Ah, nee. Welke abonnementjes dan?
1: Abonnementen van dag allemaal, die bel.
0: Ah, ja. De boekjes. De boekjes, ja, die komen uit op dinsdag. Sissy, ik wens je een hele fijne werkdag toe.
1: Ja, voor u ook.
0: Ah, ja, dank je wel. En pak je nog een koffie? Ga het misschien vragen. Mag ik een koffie, alsjeblieft? Misschien eens doen.
1: Maar ik zal ze het wel zelf laten vragen.
0: Oh, goed.

0: verdient. Vraag 10.
1: Straks rond 9:30 kan jij met het antwoord op de 10e vraag gaan lopen. En de prijs, dat antwoord dus op die 10e vraag, zit al 2 weken in de pot. Het is hoog tijd om daar verandering in te brengen. Misschien ben jij wel de persoon die ermee gaat lopen. Als je graag meespeelt, gewoon even verdien vraag 10 droppen in de Q-app. Q, Q Music. Niet straks doen, moet dat nu doen. Verdien vraag 10.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Goedemorgen, het is iets voor het 9 nieuws. Krijg je van Loren.
3: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Het grensstadje Monschau werd gisteravond wel deels ontruimd. Een 30-tal mensen worden preventief ergens anders opgevangen. Collega Louise Buquet.
4: Het is lichtjes aan het regenen hier op de Hoge Venen. Dat was voorspeld. Er zou vanmorgen tot 5 mm kunnen vallen. Dat is uiteraard goed nieuws, goed voor de brandweer. Dat doet deugd en dat doet dat vuur ook goed. Maar of het echt een verschilmaker zal zijn, daarvoor is het waarschijnlijk te weinig. Pas woensdag gaan we echt veel regen krijgen.
3: Maar het gaat ook harder waaien en dan kan het vuur weer aanwakkeren. Sinds vrijdagmiddag is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand en de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2325 mensen om. Bijna 5000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. En Zizo Bergs is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Hij verloor in de tweede ronde van de Spanjaard Daniel Merida. Dat is de nummer 40 van de wereld in twee sets. 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt er meteen uit in het dubbelspel in Cincinnati. Ze verloor samen met de Russin Schneider van een Taiwanese-Australisch duo in drie sets. Mertens ging er daar ook al meteen uit in het enkelspel. Opklaringen en wolken vandaag, soms buien en rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
2: En er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Die vind je op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen, Noord en Rumst. 10 minuten file. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar dus minder dan 10 minuten. En nu danspasjes volgen. 5, 6, 7, 8. Dat is een heel simpel dansje.

Daddy Yankee en zijn Concalma in het foute uur. Er zijn doorheen de geschiedenis een paar nummers trouwens waarvan het gerucht gaat dat er zoveel mensen tijdens een optreden op dat nummer op en neer gesprongen hebben dat er een aardbeving bijna zou ontstaan zijn. Dat zou gebeurd zijn bij Enter Sandman van Metallica, dat zou gebeurd zijn op Shake It Off van Taylor Swift en dat zou volgens de legende ook ooit gebeurd zijn op dit nummer.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Echt, een heel jaar!
8: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
10: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E19 richting Brussel tussen Kontich en Rumst. 6 minuten aanschuiven. En richting Antwerpen is er 6 minuten erbij. Ook tussen Mechelen-Noord en Rumst op diezelfde E19, maar dan richting Antwerpen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Verdien Vraag 10.
1: Tijdens Foute Uur doen we altijd van Verdien Vraag 10. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die vandaag op het spel staat. En die prijs die zit al 2 weken in de pot. Tijd dus dat hij er eens uit gaat. Hè? Sander uit Tendermonde, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
1: Ben jij de man die ervoor gaat zorgen dat de prijs eruit is?
2: Ik hoop het, ik hoop het.
1: Je hebt al een zwaar weekend achter de rug, hè, Sander. Wat is er allemaal gebeurd dit weekend?
2: Ik heb meegewandeld met de dode tocht in Bornem.
1: Oh jong, uitgewandeld ook?
2: Eerst, we zijn begonnen met wandelen en dan zijn we geëindigd met slenteren.
1: Met wat?
2: Met slenteren.
1: Ah ja, heel nog trager dan wandelen.
2: Ja, trager,
1: maar het is wel gelukt, de 100 kilometer.
2: Ja, het is gelukt. Het is gelukt.
1: Oh, Sander, kijk, goed gedaan. Sander, gaat het een beetje vandaag op deze maandagochtend?
2: Ja hoor, perfect.
1: Oh ja, perfect. Zoals alsof er niks gebeurd is dit weekend. Alsof jij niet even 100 kilometer in de benen hebt. De voeten, ça va, niet te veel blaren?
2: Kleine blaar op mijn rechter teen en was spierpijn, maar voor de rest valt het wel goed mee. Het
1: valt heel goed mee, jong. Ik heb dat al als ik 5 minuten moet stappen. Sander, zometeen krijg jij 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die gewoon keihard voor jou is. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. En dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen jouw minuut, dan verdien jij vraag 10. Ben je er klaar voor, Sander?
2: Ja, ben er klaar voor.
1: Ah wel, ik ook. Dit zijn jouw 10 vragen. Hoeveel kilometer is de dode tocht?
2: 100.
1: Met welke schaal wordt de kracht van een aardbeving uitgedrukt?
2: Van rechter.
1: Bij welke animatiefilm met Woody en Buzz kwam deze zomer een 5e film uit?
2: Toy Story.
1: Welke Belgische stad heeft de bijnaam het Venetië van het Noorden?
2: Brugge.
1: Hoe heet de Griekse pasta die eruit ziet als kleine rijstkorrels?
2: Tzatziki.
1: Nee.
2: Allee. Griekse pasta.
1: Griekse pasta.
2: Oh, God. IJsman?
1: Nee, geen culinaire.
2: Nee, orso.
1: Waarvoor staat de P in de Engelse afkorting ASAP?
2: As possible.
1: Wie schreef de sprookjes De Kleine Zeemermin en Het Lelijke Eendje?
2: Grim?
1: Nee, niet Grim. Die andere. Oh, Sander, ik vond hè, dat jij keigoed bezig was.
2: Ja, maar die...
1: Die culinaire vraag, ben je niet echt een kok? Hè?
2: Nee, totaal niet.
1: Ja, dan is dat niet simpel. Oh, Sander, je hebt dat goed gedaan. Weet je,
2: ja,
1: kijk,
2: ja,
1: je hebt de dodentocht uitgewandeld. Allee, ja, dat is echt, dit is niks in vergelijking met dat, hè.
2: Ja, inderdaad.
1: Geniet nog van je maandag. Zal u goed gespeeld worden.
0: Morgen opnieuw. Verdien Vraag 10. Schrijf je in via de Q-app.

Jump in het Foute Uur. En die heette Van Halen, omdat dat Nederlanders zijn. De twee broertjes Van Halen. Vandaar de naam Van Halen. Zometeen alleen maar liefde. Can You Feel the Love Tonight van Elton John na Cascada. And Every Time We Touch.

0: Q Foto Radio op DAB Plus, Q Music Band B en in de Q App.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
4: Hey, goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Lore.
5: Goedemorgen. Vorig jaar is een recordaantal voedingszaken gesloten in ons land. Omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten, dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500, of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Het komt onder meer doordat het personeel de hygiëneregels niet genoeg kent, zegt het voedselagentschap.
6: We zien dat er heel veel roulement is in zaken. Dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongediertenproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
5: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. Ons land onderzoekt een sneller en goedkoper drone-afweersysteem met lasers of andere nieuwe technologieën. Defensieminister Franke trekt daar zowat €160.000 voor uit. Dat schrijft HLN. Het gaat om een samenwerking met 10 andere NAVO-landen, zodat er niet voor elke verdachte drone een dure raket nodig is om die neer te halen. En in Belgorod in Rusland zijn 6 doden gevallen bij een Oekraïense raketaanval. Dat meldt de gouverneur van de regio. Er vielen ook 4 gewonden, onder wie een kind. Gisteren kwamen in Rusland ook al 12 mensen om bij andere aanvallen. In Oekraïne vielen dan weer 7 doden bij Russische aanvallen. Opklaringen en wolken vandaag, soms buien en rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
4: De langste file die staat op dit moment richting Antwerpen op de A12. Tussen Aartselaar en Wilrijk moet je 8 minuten bijtellen. Op de E19 vertraag je 5 minuten vanaf Mechelen-Noord tot in Rumst. Ook richting Brussel een file op de E19. 6 minuten extra vanaf Kontich tot Rumst. Daar is een ongeval gebeurd. Maar op andere plaatsen is het heel rustig. Je verliest daar nergens meer dan 5 minuten.
7: Matthias van den Bulke.
4: Oh, niemand vindt hem leuk de maandag, maar we moeten hem trotseren. En we kunnen hem wel leuker maken met Eva Max.

Jelly Roll en I'm good. Ja, ik zou willen zeggen I'm good, I'm very good. Maar ik heb vannacht zo diep geslapen, ik kom echt van heel ver. Alsof een camion over mij is gereden. Maar goed, het is een nieuwe dag, het is een nieuwe maandag. En we gaan die proberen met de grond gelijk te maken. Met veel koffie en met veel goede muziek. En zo meteen krijg je Somber van mij.

0: Het is eindelijk zover. We zitten eindelijk in de week van Pukkelpop. En zondag is er uiteraard de headliner. Somber. Die je zo net hoorde bij Q-Music. My body isn't ready. Zometeen terug naar dat andere festival die al een paar weekends ondertussen achter ons ligt. Tomorrowland met onder meer Axel en Ingrosso.
1: Oké, ze zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor je kijken. En niet te snel stappen, yes. Ze heeft je gezien. Nu gaat het gebeuren.
2: Amai, dat is echt een keimooi t-shirt. Van redden jij die?
1: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
3: Sounds better with you.
1: With you.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
5: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Q. Q Music. Q sounds better with you.

0: Maxwell en Ingrosso. En More Than You Know. We blijven gewoon nog even hangen op die Tomorrowland vibe.
1: Repeat of niet.
0: Met een van de beste DJ's uit Nederland, Martin Garrix. Als je erbij was op Tomorrowland tijdens zijn set, dan kreeg je sowieso al een primeur te horen. Want het volgende nummer dat in Repeat of Niet zit, Fireflies, is een samenwerking met U2. En die heeft hij dus al gedraaid op Tomorrowland. The Edge van, of The Edge liever, van U2. Die stond plots ook te blinken op het podium. Dus als je daarbij was, dan moet dat sowieso een magisch moment geweest zijn. Zeer benieuwd naar jouw mening over deze nieuwe dus van U2. Ik moet daar zo nog een beetje aan wennen, want dat gebeurt niet vaak. Dat ik moet zeggen, de nieuwe van U2. Want meestal zijn het classics. Stuur je mening, repeat of niet.

voilà. En plots was hem gedaan. U2 en Martin Garrix met Fireflies. Repeat of niet? Elisa die stuurt een repeat voor mijn mama. Top, echt een geweldig nummer. Wout de Drie die heeft een berichtje gestuurd. Oh, toch een niet, Matthias. Stuur maar door naar Radio Duo. Oké, Wout, dat is duidelijk. Jo heeft een dikke niet ook gestuurd. Ja, het is een beetje gemengde reacties vandaag. Misschien heeft het te maken met de maandag. Ook Anoushka heeft een niet gestuurd. Ze vindt het om in slaap te vallen.

0: Het is een atypische maandag voor Serena uit Beringen. 3 weken congé.
1: Olé, olé.
0: Geniet ervan, Serena. Ook altijd fijn als je vakantie hebt als de anderen terug gaan werken zijn. Geniet, geniet, geniet met volle teugen. Ondertussen is het 10:30 en het is rustig op de Vlaamse snelwegen. Maar 1 plaats waar je op dit moment 5 minuten verliest. En die plaats is op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dus 5 minuten extra.
2: Matthias van den Bulke.

0: Fleming en Amsterdam. Onze Q-topschijf komt dan weer uit Alabama. En die komt er zo meteen aan nog voor het nieuws van 11. Hij krijgt ook een classic van Coolio en de jongens van de Bausa.
1: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schattige, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar om te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
10: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

Choose in Texas. Ja, iedereen springt tegenwoordig op de kar van country muziek. De ene is grote fan, de andere iets minder. Maar als het echt goed is, dan is iedereen fan. En vandaar onze keuze dus voor Ella Langley en Choose in Texas als Q-top schijf. Ik ben grote fan. En als je fan bent van Shakira, dan moet je deze week luisteren naar Robbe Petitjean in de ochtend. Want daar kan je een plekje scoren op de Q-guest list van Shakira in Madrid. En je hoort Shakira, Shakira zo meteen bij Q. Maximum Summer. Q-music.

Hier aan het Q Beach House valt er elke dag wel iets te beleven. Op maandag doen we altijd een sportactiviteit. En vandaag is het met QDJ Vincent van Geel, die de Sporty Spice in zichzelf gaat loslaten. Vandaag staat er Body Attack op het programma. En die les begint zo meteen om 11 uur. Body Attack klinkt heftig en dat is het waarschijnlijk ook. We gaan het straks zien aan het hoofd van Vincent van Geel. Goed, ondertussen 5 voor 11. Dit is Hey There Delilah. Dit is Plain White Tees. Amai, het is

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Goedemorgen, nieuws van 11 krijg je van Lore.
4: Goedemorgen. Philippe bezoekt zo meteen het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning gaat eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Votem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte zullen brengen van de situatie. De koning wil ook een beeld krijgen van de schade. Hij zal ook de hulpdiensten en de vrijwilligers bedanken voor hun werk en hun inzet. Vorig jaar is een record aantal voedingszaken gesloten in ons land, omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500, of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Het komt onder meer doordat het personeel de hygiëneregels niet genoeg kent, zegt het voedselagentschap.
5: We zien dat er heel veel roulement is in zaken, dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongedierteproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
4: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. En de Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Leasebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft nog altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich meteen focussen op volgend jaar. Opklaringen en wolken, soms buien en 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.
3: Het is rustig op de Vlaamse snelwegen op dit moment. Er is maar één plaats waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 6 minuten extra vanaf Sint-Annelieker-Oever tot in Antwerpen-West.
0: Matthias van den Bulke.
3: We hebben een verrassende sterkste stijger in de Q-top 40. Eerst krijg je van mij Olivia Dean en Man I Need.

is de sterkste stijger in de Q-top 40 van 19 naar 7. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ja, en dit weekend werd de 57ste dodentocht gestapt, gelopen en soms gekropen. 9.275 deelnemers die hebben de eindmeet gehaald. Dikke, dikke proficiat dan allemaal. 100 kilometer zeg door de straten van Bornem en omstreken. Staat nog op mijn persoonlijke lijstje om eens te doen. Misschien volgend jaar. Maar dat zeg ik al elk jaar. Van Bornem naar Boston, zometeen na deze classic uit de 90s.

0: Crafty. Zometeen krijg je bij Q Music de nieuwe single van Bazaar. En Bazaar zorgde vrijdagavond voor een heel schoon moment op Rijvers.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

Deze is speciaal voor Sibyl. Dat waren de woorden van Mathieu Terijn van Bazaar. Afgelopen vrijdagavond op Rijvers, Rijversfestival in Lievegem. Sibyl kreeg onlangs het nieuws dat ze uitgezaaide borstkanker heeft en dat ze dus ongeneeslijk ziek is. En haar vriendinnen die hadden het geregeld achter haar rug dat Mathieu iets zou zeggen tijdens zijn optreden van Bazaar op Rijvers. En dat heeft hij dus gedaan. En ze wist uiteraard niet wat daarover kwam. Ze was daar heel blij mee. Dit is trouwens hun nieuwe single die ze toen ook gespeeld hebben. Ooit komt er een dag, dit is Bazaar.

0: Sam Smith en Mary J. Blige en een geweldig duet, Stay With Me. Dat mag je ook doen, hè? Bij mij blijven. Nog tot 1 uur en daarna mag je ook zeker bij Q-Music blijven. We sleuren jou sowieso door de maandag. Ondertussen is het 11:55 en er zijn 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat op de Antwerpse ring, maar valt ook goed mee. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West moet je 7 minuten bijtellen. Daar staat een defect voertuig. En richting Antwerpen op de E19, 5 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Maximum Summer. Matthias van den Bulke.

0: de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean en zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds
1: better with you. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
1: Vikings. Play it smart.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Q-Music.

0: Young.
1: Forever Young van Milo en DJ Licious. Ja, vreselijk als je kijkt naar die beelden van onze Hoge Venen. Daar is dit weekend een zware brand uitgebroken. De zwaarste natuurbrand ooit in ons land, wordt gezegd. En op dit moment is er al meer dan voor 4200 voetbalvelden aan veengebied verwoest. Dat is heel erg veel. Dat is echt waanzinnig. 4200 voetbalvelden. Je kan je daar wel iets bij voorstellen, denk ik. Alhoewel, koning Filip die brengt er vandaag een bezoek aan het rampgebied. Het zou er wel aan het regenen zijn, heb ik me laten verstaan. Helaas nog niet genoeg, maar alle beetjes helpen, denk ik dan. Ondertussen krijg je muziek van Alanis Morissette. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay.

0: Q-DJ Vincent van Geel, die denkt waarschijnlijk op dit moment...
1: Don't look at me.
0: Hij is hier bezig met een les body attack op het terras van het Beach House. Elke maandag is er een sportactiviteit. Hij is daar net.
2: Ja,
0: hoe was het? Zijn kaakjes zijn mooi rood. Het is prachtig om te zien.
2: Ik ga nog een uur lang zweten.
0: Wat zeg je?
2: Ik ga nog een uur lang zweten.
0: Ja, allee, dat belooft. Chance dat we hier de ramen kunnen openzetten. Vincent van Geel, je hoort hem straks. Hey, ga je een douche pakken?
2: Nee, om u te pesten, nee.

haar classic ondertussen, Beautiful. De sportles is gepasseerd, heb ik net gezien. Ja, er is elke dag iets te beleven aan het Beach House. Alle activiteiten vind je via onze website qmusic.be of via de Q-app. En Q-DJ Vincent van Geel is zijn werkweek dus heel sportief gestart met zo'n lesje body attack. Ja, en hij leeft nog. Dat is misschien wel het belangrijkste van de dag.

0: Goedemiddag, je hoort het nieuws van 12 van Loren.
1: Goedemiddag. Filip bezoekt op dit moment het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning is op dit moment in het crisiscentrum van de provincie Luik, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brengen van de situatie. En daarna trekt hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers zal bedanken voor hun werk en hun inzet. En die brand in de Hoge Venen die woedt op dit moment op 2 kilometer van Kuchelscheid. Dat is een deel van Büttgenbach dat tegen de Duitse grens ligt en eergisteren ontruimd werd. Die mensen kunnen dus nog niet terugkeren naar hun huizen. En toch loopt Kuchelscheid volgens een hulpverlener geen gevaar. Je hoort collega Louise Buquet.
2: Het goede nieuws is dat afgelopen nacht het vuur niet extreem fel is uitgebreid. Al zeker niet richting het oosten, richting Duitse grens, wat gisteren wel het geval was. Al hoor ik dat de ploegen ter plaatse eigenlijk nog de evaluatie van de nacht aan het maken zijn. Nog aan het bekijken zijn tot waar dat vuur afgelopen nacht is kunnen komen.
1: De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. En op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. De Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Leasebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft nog altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich meteen focussen op volgend jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.
0: Het is uitkijken voor een ongeval op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Leonard. Schuif je 37 minuten aan. Daar zijn dus heel wat verkeersproblemen op dit moment. Ook op de buitenring vertraag je 5 minuten vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot aan Zaventem. Antwerpse ring richting Nederland. Een file van 10 minuten vanaf Sint-Annalenker-Oever tot Antwerpen-West. Daar staat een defect voertuig. En richting Gent liggen er obstakels op de weg tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 7 minuten extra daar. Ook nog een file richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 6 minuten bij. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
3: Matthias van den Bulke.
0: En de beste muziek om jou door de maandag te sleuren. Black Eyed Peas na Sienna Spyro. Dit is Material Lover.

Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Christophe uit Aalter die heeft momenteel ook een goed gevoel, maar ook een vermoeiend gevoel. Hij heeft daar net een lesje body attack achter de rug. Ja, Christophe, dat ga je nog even voelen in je lijf, maar mentaal in het kopje gaat dat heel veel deugd doen, hoor. Zo sporten op maandag doe ik ook altijd. Ik ga maandagavond bijvoorbeeld altijd gaan paddelen. Ja, sinds een paar maanden vind ik heel tof om te doen. En dan heb je altijd het gevoel dat je goed aan de werkweek bent begonnen. Het is maandag 17 augustus. Ons land is uiteraard vooral in de ban van de brand in de Hoge Venen en de schade die daar vandaag wordt opgemeten. Er is gelukkig ook goed nieuws, tenminste als je fan bent van The Simpsons. Ik ben zelf geen gigafan of zo, maar ja, als tiener heb ik daar wel heel vaak naar gekeken. Er komt namelijk een tweede bioscoopfilm van The Simpsons, ja. De fans die hebben er lang op moeten wachten, meer dan 20 jaar na de eerste. Maar er komt dus een nieuw verhaal. Nieuwe avonturen van Homer, Marge, Bart, Lisa en Maggie. Vanaf 3 september 2027 mag je dat verwachten. Dus nog een jaartje geduld hebben.

Purple Disco Machine back to music. Het is een Duitse DJ. Je kan hem herkennen aan zijn snor en aan zijn zonnebril. Draait vaak met zonnebril. Ook al schijnt de zon niet. Misschien heeft de man iets te verbergen, I don't know. Je kan hem in elk geval zondag zelf zien op Pukkelpop. Zondagavond staat hij vanaf 9:30 te draaien in de Boiler Room. En als je fan bent van Pommelien Thijs, dan moet je vooral je radio laten.

0: witte zand. Heel even aarzelt hij. Maar dan slaat hij genadeloos toe.
1: Maar ik even iets vragen van waar heb je dat strandlaken?
0: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be. Sounds better with you.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
7: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
0: Q Music.
8: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Louis Capaldi. En Survive. Joren en Naomi hebben hun eerste week aan het Beach House samen overleefd. En dat is geen evidentie. Naomi moest bijvoorbeeld presenteren in een skipak toen 30 graden was. Joren die heeft al blind moeten presenteren, ook niet evident. En vrijdag was er hier de finale van de wedstrijd Pommelien Thijs in Amsterdam. Kira won die finale, maar er kwam nog een volledige plotwist. Alle finalisten die mogen blijkbaar naar Pommelien in Amsterdam. Vinden wij ongezien, vinden wij ook ongewoon. Maar ja, je kent ons, hè. Straks een nieuwe Joren en Naomi vanaf.

Ondertussen is het 1:30 en er zijn 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Brusselse binnenring. Tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard is er een ongeval gebeurd. Reken daarop 41 minuten extra. Ook op de buitenring vertraag je 6 minuten vanaf Diegem tot Machelen-Woluwelaan. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook nog een kleine file van 5 minuten. Antwerpse ring dan richting Gent. Een kwartier extra vanaf Deurne tot Antwerpen Centrum. En richting Nederland doe je 10 minuten langer tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen dan op de E19. Een file van 6 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst. En vanaf Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord 5 minuten bij. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten. Matthias van den Wilke.

Anastasia en Sick and Tired. Yes, the summer song. Ja, er zijn toch wel zieken hoor, in de grote vakantie nu, met die hele warme temperaturen. Ook niet fijn hè, om nu ziek te zijn in de zomervakantie, maar kijk, het gebeurt. Guess the Summer Song spelen we elke middag. Betekent dat jij moet raden welke zomerhit we zoeken. Het is heel eenvoudig. Ik laat een mini-stukje horen uit een zomerhit. Als je het herkent, dan moet je dat bewijzen door het in te zingen via de Q-app. Kan je doen via een spraakberichtje. En als je echt niet durft te zingen, dan mag je het ook gewoon doorsturen van mij. Maar ik heb liever dat je het inspreekt, alright? Vandaag zoeken we eentje uit het coronajaar 2020. Er hoort ook een TikTok-dansje bij deze zomerhit. Dus als je het weet, spreek het in via de Q-app.

0: dancing.
1: Het juiste antwoord in via de Q-app. Q-music.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
7: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar.

0: zijn Rumours.
1: Guess the summer song.
0: Welke zomerhit hoorden we uit 2020 met TikTok-dansje? Het was niet zo moeilijk, denk ik. We luisteren naar Kelly.
2: Masse KJ met Jeruzalem, Matthias, dag.
0: Dag, dag Kelly, dat is helemaal juist. Heike, die heeft haar eigen variant ervan gemaakt.
3: Ik moet nog naar de wc. Tra-la-la-la-la-la.
0: Ja, Wendy wist het ook. Net iets beter misschien.
4: Hallo,
0: ja.
4: Master KG met Jeruzalem.
0: Ja, dat is helemaal juist, Wendy. Inderdaad, uit 2020. Gigantische hit in het COVID-jaar. Als je het TikTok-dansje nog weet, laat u gaan. Dit is Master KG en Jeruzalem.

Kink en Madison Back Your Music. Zometeen krijg je Vincent van Geel op je radio. Hij is fris gedoucht, normaal gezien, na de body attack van vanochtend. Je ziet Vincent hier trouwens elke dag verschijnen deze week aan het Beach House. Behalve op vrijdagnamiddag, want dan is er uiteraard de Q-top 40. En Berre ga je ook zien en horen op ons terras. Nu woensdag namiddag voor een mini-concert. Je hoort hem zo.

0: from summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
3: Love to see you shine.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
8: 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Loren.
9: Goedemiddag. In de Hogevenen breidt nog uit, maar ze is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur geraken. Dat melden de Waalse autoriteiten. Ze hopen om de brand ten laatste overmorgen onder controle te hebben. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt trager uit dan afgelopen weekend.
10: Le feu continue à avancer au niveau nord-est. Globalement, on reste autour de 3000 hectares. Le feu avance lentement, mais il avance.
9: Bij de brand zijn sinds vrijdag 2 hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. En de hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Dat heeft de gouverneur beslist. Het is nog te gevaarlijk. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. En op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het vuur woedt ook op amper 2 kilometer van Kuchelscheid, een deel van Buitgenbach. Enkele inwoners van Sauerbrood keerden gisteren al terug naar huis, ook al mocht dat eigenlijk niet. Zij krijgen nu opnieuw de raad om te vertrekken. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. En het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond, dat meldt het Arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij de ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien, maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.
8: Er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Brusselse ring op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Leonaard. Daar verlies je 17 minuten. Op de buitenring staat er een file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. 6 minuten erbij. En ook nog tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Daar verlies je 5 minuten. Richting Antwerpen op de E313 moet je file rijden tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 14 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. 7 minuten. En op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West komen er 5 minuten bij. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 13 minuten. Richting Gent tussen Berchem en Antwerpen-Centrum 6 minuten. Richting Gent dan nog. Op de E40 staat er een file tussen Drongen en Gent en 60. Daar verlies je 6 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
8: Oh, totale paniek. Waar is Jolien? Ik leg het zo meteen

0: Goedemiddag, je hoort het. Het is niet Jolien Roets. Je dacht misschien van wel, Jolien Roets met een zware stem, hè? De baard in de keel. Waarschijnlijk te hard gefeest in het weekend, maar het is niet waar. Ik ben Vincent, Vincent van Geel, die andere Vincent van Q-Music. Jolien is met vakantie en dus hoor je mij de komende twee weken tussen 1 en 4 in de namiddag. Ik ga proberen om zoveel mogelijk als Jolien te klinken, zodat je niet te veel in de war bent.
1: Let's go, girls.
0: Dus ik probeer me in te leven in de wereld van Jolien.
1: Come on.
0: Man, I feel like a woman. Ja, zo is het helemaal, hè.
1: Go

je moet het zo zien. Ik ben die ene jobstudent die op de plek zit van je favoriete collega. Dan denk je eerst, oh nee, waar is mijn favoriete collega? Maar misschien valt die jobstudent ook wel mee. En zoals ik al zei, ik ga proberen om zoveel mogelijk Jolien te zijn. En een klassieke vraag is natuurlijk, wat zou je doen als man als je voor één dag een vrouw zou kunnen zijn? Ik denk dat alle mannen hetzelfde antwoorden.

0: Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds
1: better with you. Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
0: Hey, yeah. Maximum.

0: Clean Bandit en Demi Lovato met solo. En Meteor, die doet dat deze zomer solo. Heel vaak doet hij het in duo, maar deze zomer solo met Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Nummer 11 in de Q-top 40, nooduitgang van Meteor. Ik wil niks zeggen, maar nog maar 2 weken en de zomervakantie is alweer gedaan. Er was hier daarnet een meisje die zou naar het derde middelbaar gaan en ze had er echt geen zin in. Ja, die was nu al op zoek naar de nooduitgang.

0: over half twee, Miley Cyrus, End of the World. Als je lang in de file staat, dan lijkt het misschien wel het einde van de wereld. Maar, ça va hoor, er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar verlies je 21 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst komen er 9 minuten bij. En op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 6 minuten. Ook nog een file op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan-Kontigse Steenweg. Daar verlies je 5 minuten. Op de Brusselse ring, op de binnenring, moet je aanschuiven tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard. Een kwartier verliestijd daar. Op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 9 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dat komt daar door een ongeval. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Q-music.
1: Vincent van Geel.

0: goed met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
3: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik van die rare kampioenschappen heel fijn vind. Van elke job of elke hobby bestaat er wel een kampioenschap. En nu was er afgelopen weekend een bijzonder wereldkampioenschap in Polen. Met een nog meer bijzondere wereldkampioen. Een Belg, een bejaarde Belg. Ik vertel

on, baby. In Polen was er afgelopen weekend het wereldkampioenschap oriëntatie lopen. Dan moet je een onbekende route zo snel mogelijk afleggen door kaart te lezen. Dat is natuurlijk iets wat veel mensen niet meer kunnen, hè. Nu we volledig vertrouwen op Waze of op Google Maps. Maar de wereldkampioen is echt maf. De wereldkampioen oriëntatie lopen heet Frans van de Mortel, komt uit Dist en is, hou u vast, 91 jaar. En volgend jaar wil hij naar het WK in Japan. Vind ik fantastisch, hè, dat je op je 91ste nog kan dromen en nog heel veel motivatie hebt. En natuurlijk, oude mensen die hebben nog kaart leren lezen, hè, die kunnen zo'n dingen nog.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Eén over twee, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Loren.
9: Goedemiddag. De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones, dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur geraken. Dat melden de Waalse autoriteiten. En ze zijn hoopvol, zegt collega Louise Buket.
10: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
9: Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend. Sinds vrijdag zijn twee hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. En de hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Het is nog te gevaarlijk, zegt de gouverneur. Zo woedt het vuur op amper 2 kilometer van een deel van Buitgenbach. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. En op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond en stierf onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien, maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.
8: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar verlies je 17 minuten. Op de E17 file rijden tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 7 minuten erbij. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst ook 7 minuten. Op de Brusselse ring, op de binnenring file rijden tussen Wezenbeek-Koppen en Leonard een kwartier verlies je daar. Op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel 5 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland staat er een file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 7 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
8: De zomerhit van het jaar, want al 9 weken op nummer 1, die hoor je zo meteen. Na DJ Licious, Magic With You.

Shakira en Die Die, de nummer 1 van de Q-top 40. Shakira treedt in september op in Madrid in Spanje en jij kan daar naartoe op onze kosten. We zetten jou op de Q-guestlist en we zorgen voor de vlucht en het hotel. Luister morgenochtend naar Robbe. Ik wens je heel veel succes.

0: Ronde van Goud. Aaron Blommaert stond gisteravond op het Rijversfestival en vanavond in Halle op de Stroppenconcerten. Zometeen bij Q, Robin Schulz en James Blunt.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Q Music. I really need

De meest gestelde vraag in het Q Beach House: wanneer komen Maarten en Dorothee? Wel, het antwoord is simpel. Ik weet het, maar ik mag het nog niet zeggen. Het staat in mijn agenda, want Dorothee en ik hebben een gemeenschappelijke agenda. Maar ze komen sowieso af.

Lokeren vraagt in de Q-app of ik niet eenzaam ben in Oostende zonder Dorothee. Dieter, ik ben heel eenzaam. Oh, amai. Zo eenzaam dat ik ben, zeg. Dat kan je niet geloven. Ik zet hier absoluut nooit de bloemetjes buiten, hoor.

0: Jan uit Diksmuiden zegt: dag Vincent, vandaag rijd ik een rit van 45 kilometer van Diksmuiden naar Brugge, terwijl ik luister naar Q-Music. Zou je misschien een goed nummer hebben voor de fietsrit? Groetjes van Ian. Ian heb ik zeker, zometeen Edge of Desire van Jonas Blue. 2:30 is het, een heel erg goede middag. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Brusselse ring, op de binnenring, tussen Wezenbeek-Oppem en Leonaert. Daar verlies je 21 minuten. En op de buitenring 7 minuten tussen Grimbergen en Jetten. Richting Antwerpen, file rijden op de E313. Daar verlies je een kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 9 minuten. En op de A12 tussen Aartselaren en Kleidalen aan Kontigse Steenweg 7 minuten. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 7 minuten. En richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 6 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Q-music. Maximum Summer. Vincent van Geel.

0: radeloos toe.
1: Oh my god, dat is een berenmooi petje. Waar heb je dat gekocht?
0: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keitof petteke onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better. Sounds better with you.
0: With you.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benji.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Q. Q Music.
7: Maximum Summer.
2: Maximum Summer.

0: love you, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam en My Oh My. Zometeen de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 van afgelopen vrijdag. Na een classic van de Goo Goo Dolls uit 1999. Iris.

Elke vrijdagmiddag hoor je hier bij Q de Q-top 40. De Q-top 40. Dat zijn de 40 populairste hits van het moment. En zoals dat gaat bij een hitlijst, zijn er nummers die komen en nummers die gaan. De nummers die gaan waren afgelopen vrijdag American Girls van Harry Styles. En Rumors van Thomas Gray. En als er twee nummers uit de lijst verdwijnen, zijn er ook twee nummers die in de lijst verschijnen. En een van die twee was de nieuwe single van Teddy Swims. Prachtige nieuwe single. Break Up in Reverse op nummer 38, maar de hoogste nieuwkomer was Animal van Cat's Eye op nummer 26. En er was hier dan net een meisje met een t-shirt van Cat's Eye. Ja, die gaat blij zijn hoor.

0: Cat's Eye, an Animal. 8 zomers geleden heeft Reggie een ode gemaakt aan zijn dochter Ellie Martha. Ze was op dat moment 5. Dat heeft ze toen heel duidelijk gemaakt aan Showbiz Bart.
1: Dan ben ik toch al 5.
0: Ja, en ondertussen is ze al 13 jaar. Tijd gaat snel. Ellie van Reggie en Jake Reese. Nu bij Q Music.

0: Beachhouse is elke dag open van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds en je bent meer dan welkom. En of je nu ooit al hallo bent komen zeggen in het Q Beachhouse of elke zomer al dat plan hebt gehad maar hier nog nooit bent geraakt, dat is allemaal oké. De allereerste keer dat ik ooit een voet zette in het Q Beachhouse in Oostende was in 2009. En toen was dit een gigantische zomerhit. Pitbull, I Know You Want Me.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Die!

0: 3, 4. Q-Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q-Sounds. With you.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q-Beach House in Oostende.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Het is 3 uur, het nieuws krijg je van Niels.
5: Goedemiddag. Nog een uur ongeveer tot de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen met de verouderingsziekte Progeria. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was van de club. Je hoort de voorzitter van Genk, Erik Gerrits.
6: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
5: De brandweer heeft de natuurbrand op de Hoge Venen onder controle. Of toch in de zones waar ze met voertuigen bij kunnen. Collega Louise Buquet volgt het daar voor ons.
7: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
5: Ja, het vuur brak daar vrijdagmiddag uit en legde al meer dan 3000 hectare natuur in de as. En op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen dakloos na de zware aardbeving van eergisteren. Die had een kracht van 7,7. Veel huizen zijn daar deels of volledig ingestort, waardoor mensen in tenten moeten slapen of zelfs gewoon in open lucht. Bij die beving vielen zeker 54 doden en meer dan 100 gewonden. En het weer nog. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door. Op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden.
4: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard. Daar verlies je 21 minuten. En op de buitenring tussen Vilvoorde-Koningslo en Jette, daar verlies je een kwartier. Dat komt daardoor een ongeval. Richting Antwerpen dan file rijden op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst, verlies je 11 minuten. En op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 7 minuten. Op de A12 tussen Aartselaren en Kleidalaan, Kontekse Steenweg 5 minuten. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5 minuten. En tussen Le Grellelaan en Antwerpen-Oost ook 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
4: Je hebt van alles gedaan in het weekend en daar is de volgende activiteit al. Zometeen het SM-feestje van...

Een hele goede middag. Deze en volgende week heeft Jolien vakantie en dus ben ik er. Aangenaam, Vincent van Geel. Zometeen hoor je Harry Styles, eerst Kygo en de onsterfelijke Tina Turner.

0: land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds
1: better with you. Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Go Yellow!
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.

hebt hypochonders die elke dag bij de dokter zitten en je hebt hypochonders die bang zijn van de dokter. Ik hoor bij de laatste categorie. Als ik naar de dokter moet, dan sta ik nat in zweet. Vorige week nog bij de podoloog. Geen idee waarom, maar nat in zweet. Ook bij de huisdokter, elke keer opnieuw, zweten. Vreselijke ervaring. Het zijn nogthans vriendelijke mensen hoor. Maar van deze dokter ben ik niet bang. Nooit bang geweest. Het is de leukste dokter uit de 90s. Zijn naam is Dr. Alban. It's my life.

Goedemiddag. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Brusselse ring, op de buitenring, tussen Machelen en Jette. Daar is een ongeval gebeurd en je verliest er 22 minuten. En op de binnenring verlies je een kwartier tussen Wezenbeek-Oppen en Leonard. Richting Antwerpen op de E313 komen er 17 minuten bij. Tussen Massenhoven en Wommelgem. En ook nog eens een kwartier op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de Antwerpse ring dan aanschuiven richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar verlies je een kwartier. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, daar verlies je 10 minuten. Richting Brussel op de A12 moet je file rijden. Je verliest er 6 minuten tussen Wolvertem en Strombeek-Bever. En dan is er ook nog een file op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum. Daar verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Zeg Vincent.
1: Ja, wat is er?
0: Hoe laat is het?
1: Goeie vraag. Het is 3:03. En zoals Imagine Dragons het zouden zeggen, it's time. En dat is de titel van het liedje dat je nu gaat

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

Turn the lights off. Een heel erg goede middag. Vorige week is Michiel van de Weert overleden. Hij is 28 jaar geworden. Hij was de bekendste Vlaming met progeria. Een zeldzame ziekte waardoor je sneller ouder wordt. En je hebt hem sowieso ooit wel eens op tv gezien. En elke keer als je hem zag, was hij positief, was hij enthousiast. Ondanks de ziekte. De dokters hadden hem maar 12 jaar gegeven. Hij is uiteindelijk 28 geworden. Positieve mensen leven langer. Dat is wel duidelijk. De uitvaartplechtigheid die is vandaag, die begint om 4 uur zo meteen. En op vraag van Michiel zelf wordt die gehouden in het stadion van KRC Genk. En ze wordt ook live uitgezonden op afscheidmichiel.be. Dus zo meteen vanaf 4 uur.

Lost Frequencies bij Q, Live It All. Het had de leuze van Michiel kunnen zijn. Michiel van de Weert, vorige week overleden, heeft alles uit het leven gehaald. Wouter uit Brugge stuurt een bericht in de Q-app. Die zegt, ik heb Michiel persoonlijk gekend via game streaming. Inderdaad, de meest positieve mens die ik ooit heb gekend. De uitvaartplechtigheid begint zo meteen om 4 uur en kan je dus live volgen op afscheidmichiel.be.

0: Mix it, hack it. Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duw die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: 4 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Niels.
7: Een goedemiddag. Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die daar willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort de politie.
8: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
7: De politie start voorlopig nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken om zo dus de daders te vinden. Rond deze tijd start de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen met de verouderingsziekte Progeria. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van Genk, Erik Gerrits.
9: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
7: En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud Delis gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus zijn vorige club, Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud Delis is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door. Op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden.
10: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Machelen en Jette 24 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten bij. Richting Gent verlies je 13 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 15 minuten bij. En op de E40 tenslotte tussen Sterrebeek en Bertum ook 10 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
11: Joren en Naomi.
6: Ciao, het is kwikkelkwakkel in de lucht, maar gelukkig is het op de radio.

0: Vroeger was ze gewoon een elf. Toen werd ze een milf. En nu is ze 57 geworden, eind juli. En Jennifer Lopez gaat richting de gilf Granny I Like To. Samen met David Guetta, Save Me Tonight.
1: Een heel goedemiddag.
2: En Naomi.
0: Welkom bij een nieuwe avondshow, maandag 17 augustus. Wij zijn jouw frivol gezelschap tot 7 uur vanavond. Het begin ook van een wisselvallige week. A gift sent by God in de Hoge Venen. Hé jongens, niet normaal, al meer dan 4000 voetbalvelden plat gebrand. Dus ik wil niemand horen klagen deze week over dat het regent. Dat gaan we niet doen.
3: Nee, het heeft mij ook deugd gedaan eigenlijk. Ik vind het fijn.
0: Beetje verfrissing, hè? Ja,
3: ja,
0: lekker.
3: Ja, ja. Op het klein strand in Oostende heeft het vandaag trouwens zweetdruppels geregend. Ugh, Joren. Maar ja, oké. Okay. Vorige week dus verloor Joren kop of munt. En daarom moest hij dus vanochtend publieksopwarmer zijn bij Circus Camille. En je hebt daar toch een paar zweetdruppeltjes voor gelaten.
0: Ja, het is uw eigen fout, hè. Je hebt het uitgedaagd.
3: Ja, maar we gaan het er zo meteen nog uitgebreid over hebben.
0: Ja. Ik vond het oprecht wel heel leuk. Ik heb er wel van genoten of zo. Het was niet zo, ja, een uitdaging waarvan je zegt, oeh, dit durf ik helemaal niet, want ik heb al heel vaak gezegd, ik heb van niks schrik.
3: Ja, macho.
0: Pleinvrees was bijvoorbeeld ook niks, maar
3: ja,
0: goed.
3: Nee, okay.
0: En wat vond jij ervan?
3: Nee, ik vond het oprecht ook wel heel schattig. Ik vond jou heel... Want ik kan nu makkelijk zeggen, hè, van, oh, je hebt het slecht gedaan, of het was grappig, of het was niet goed. Maar ik vond echt dat je het goed gedaan hebt.
0: Dank u.
3: Alleen één puntje van kritiek.
0: Wat?
3: Vond ik dat je u focus nogal snel verlegde naar de mama's.
0: Dat is niet waar. Joh.
3: Jawel, jij creep. Je was zo op een gegeven moment aan het flirten met de mama's. Eh? Ja.
0: Heb jij dezelfde show gezien als
3: ja,
0: ik?
3: Ja, ik heb daar fragmentjes van.
0: Oké, okay, die mama mag al naar voren komen en kom maar mee.
3: En dan nog, maar je hebt daar wel mee zitten dansen en zo.
0: En waar is die andere mama? Allebei. Laat ze maar komen.
3: Jij was gewoon op zoek naar mama's.
0: Wat is die mama's? Allemaal niks mee te maken.
3: Jawel.
0: Heerlijk. Ja, goed. Ik denk altijd wie de dochter wil winnen, moet met de moeder beginnen.
3: Stop. Dat gaat erover.
0: Van mij, vandaag is het aan mij om Naomi opnieuw uit te dagen in Kop of Munt. Straks na 5 uur kom je gewoon meegenieten van het sadisme. Mm. Verder in de show, lieve vrienden, bellen we met een van de bekendste schlagerzangers van Vlaanderen en ver daarbuiten, want we moeten checken of hij zijn Mia Award al terug heeft. Want die was hem door onze schuld even kwijt en is ook belaagd door heel veel Q-luisteraars. Ook even onze excuses aanbieden. Je maakt ook kans op Q, kok of mocktailglazen als je het wachtwoord raadt. En nu regent het hits en men. Bruno Mars, I Just Might, na Tom O'Day.

0: Bruno Mars, I Just Might Beg You Music. I just might. Dat zei ik toch. Zeg, Naomi, jij die mij beticht van te veel met de mama's bezig te zijn en te weinig met de kinderen in Circus Camille, Jonas uit Willebroek, die treedt mij bij en die zegt gewoon, we love mommies. Hey.
1: All you hear is love.
2: Nee, hij zegt niet mommies, hij zegt we love mamas. Ja,
0: maar dat is toch allemaal hetzelfde in pot nat. Hey, we spelen zo meteen muzikale match All You Hear Is Love. Twee artiesten die je te horen krijgt van ons in de vorm van drie eigenschappen. Drie eigenschappen bij elke artiest. Degene waar jij voelt, dit zou wel eens iets kunnen worden, de grootste klik, daar matchen we jou zo meteen mee.
3: En achter gordijntje 1. Oeh, het is goed grief. Ja. Maar ik blijf onpartijdig. Hè. Artiest 1, vindt een leugentje om bestwil wel helemaal oké.
0: Okay.
3: Als je ergens met deze artiest naartoe gaat, dan neemt hij ook Hanna mee. En deze artiest stond vandaag ook backstage naast Joren bij Circus Camille.
4: Klopt.
3: Ja?
4: Ja, absoluut.
3: Goed gereef, hè?
4: Ja, ja.
3: Enfin, achter mijn tweede gordijntje zit er een artiest die een beetje een mama's kindje is en ook graag met zijn zus speelt.
0: Oef.
3: Achter dat tweede gordijntje staat er ook iemand die, als je met die persoon ergens naartoe gaat, dan neemt hij ook graag Anna mee. Goed, hè? En als het ergens brandt, dan weet deze artiest altijd een way out.
0: Oké, goed. Je hebt drie eigenschappen gehoord, telkens twee artiesten gehoord, telkens drie eigenschappen. Maar welke van de twee vind jij nu het leukst? Stuur ofwel artiest 1 als je voor artiest 1 gaat, ofwel stuur je artiest 2 als je voor artiest 2 gaat. Zometeen horen we wat jouw muzikale match is na Afrojack.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

Maar er speelt helemaal niks. Onderbreekt dan een keer die Afrojack. Potverdikke.

0: Q-Music met Afrojack, die eerst niet kwam en dan toch wel. En nu is hij terug en hij hoorde Never Forget You.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: Lekker, de liefde.
3: Ugh.
0: Vieren we.
3: Stop met lekker te zeggen.
0: Elke dag lekker hard.
3: Ah.
0: Laura uit Diepenbeek, een heel goede middag.
4: Hey, dag
3: Joren,
4: dag
3: Laura.
0: Hallo. Hoe is je dag geweest deze maandag, deze druilerige maandag?
4: Goed, wij hadden nog een dagje verlof en ik ben met de dochter gaan shoppen in de IKEA.
0: Oh, top. Hij was wel open bij jou, de IKEA, vandaag. Ja,
4: vast was het open.
0: Ah, wel, dus wat ik afgelopen weekend gedaan heb, ik ben dus zaterdag naar de IKEA van Zaventem gereden. Omdat wij ook nog een paar dingen nodig hadden. En wij kwamen daar op de parking en we dachten, dat is hier nu wel heel kalm voor een zaterdag. En wat bleek, het was gewoon een feestdag. En wij hadden dat weer niet door. Ja, typisch. Goed. Zeg, en ben je dan ook zo iemand? Ik, als ik naar de IKEA ga, ik moet altijd het restaurant passeren.
4: Dat hebben wij ook gedaan.
0: Ah,
4: wij
0: waren voilà,
4: tegen rond de middag geweest, dus dat hebben wij ook gedaan.
0: Top. Zeg, als jij met iemand date, is de relatie met eten dan ook belangrijk?
4: Toch wel, ja.
0: Ja, ja, goed. De drie eigenschappen. Maar ja, ik vind dat bijvoorbeeld heel belangrijk. Dat ik vind het een onderdeel van gezelligheid. Dus
3: dat
0: eten.
3: Is zo.
0: Ja. Maar natuurlijk de eigenschappen van onze twee Charles, onze twee muzikale opties.
3: Oh, en Charles, hoor.
0: Tallo, jongens.
3: Ja, goed gerief. Dus de eerste artiest die was niet vies van een leugentje om bestwil. De eerste artiest die neemt vaak Hanna mee. En de eerste artiest die stond vandaag ook backstage naast Joren bij Circus Camille. De tweede artiest, dat is een mama's kindje, speelt graag met zijn zus. Die neemt ook vaak Hanna mee. En als het ergens brandt, dan weet deze artiest altijd een way out.
0: Met welke artiest, welke van de twee voel jij een grootste klik? Artiest 1 of artiest 2?
4: Mijn dochter gaat voor artiest 1.
0: Ah ja, oké. En de mama dan ook natuurlijk. Hè. Weet jij wat jij laat liggen dan, jij en je dochter?
4: Meteor.
5: Dit is wat mijn mama zei. Wees niet bang.
0: Zeker wel, maar heeft zijn zus en zijn mama om even bij uit te huilen. Op date gaat hij niet met jullie, maar... Dat is een artiest 1. En jouw dochtertje gaat daarvoor, want die weet natuurlijk over wie het gaat. Namelijk...
4: Ja, Maxime.
0: Ja, het zal wel. Ik wil dat je liegt. Een leugentje om bestwil vindt hij dus helemaal oké. Als deze artiest ergens naartoe gaat, dan neemt hij Hanna mee. Ah ja, want Hanna mee is natuurlijk een zangeres met wie Ik wil dat je licht heeft opgenomen. En hij stond vandaag ook bij Circus Camille backstage. Ja. En hij was echt, moet ik wel zeggen, jij gaat er, Laura, echt een geweldige date mee hebben zo meteen. Want zo'n lieve mens,
3: hij is zo lief en zo
0: echt
3: aaibaar
0: een lieve,
3: en zo
0: lieve, lieve mens.
3: Sympathiek.
0: Ja, want ik kwam terug van het podium backstage en hij zei, hoe is het vriend, hoe was het geweest? Je hebt dat keigoed gedaan en zo. Dus ja, ik stel voor, Laura, dat ik jullie meteen even alleen laat. Jullie met drie dan, hè. Jij en je dochter er ook nog bij.
4: Ja,
0: is goed. Oké, perfect. En Hanna komt ook mee, uiteraard.
3: Weer al.
0: Zeg, een fijne maandag gewenst, salue.
4: Dank jullie wel.
0: Jojo, de ballen.

0: Maxime, hallo mee. Ik wil dat je liegt op deze regenachtige maandag, maar... De hemel huilt natuurlijk een klein beetje mee, want in Genk is de afscheidsplechtigheid van Michiel van der Weert aan de gang, hè, Niels?
1: Ja, klopt inderdaad. Michiel, dat is de jonge man die de verouderingsziekte progeria had en die vorige week jammer genoeg is overleden. Zijn plechtigheid gaat door in het stadion van Racing Genk, want Michiel was een fervente supporter van die club. En een paar duizend mensen zijn daar, onder hen ook enkele bekende gezichten, zoals Karen Dame, Everett Rob, William Bouva en James Cook. Het is een afscheidsplechtigheid met veel persoonlijke teksten en verhalen. Zo heeft zijn zus Amber bloemen neergelegd, samen met zijn petekind. Er zijn ook flashy gele bloemen, een verwijzing naar zijn opgewekte karakter. Dokters die dachten dat Michiel door zijn ziekte niet ouder zou worden dan 12, maar hij werd uiteindelijk 28, wat voor die mensen met die ziekte bijzonder oud is. En het is altijd bijzonder moeilijk om dan door te gaan met ander nieuws, maar ik ga er toch nog een wielertransfer aan toevoegen, want Arnaud Delis, die heeft tot 2030 getekend bij Tudor Pro Cycling. En dus exit Lotto Intermarché. Daar reed hij eerst bij de belofte en nadien ook bij de profs. Delis is 24.
0: Ja, het is waar wat je zegt dan, Niels. Het is moeilijk om door te gaan met ander nieuws, maar ook, ja, dat is de wereld, ook dat is het leven. Dat gaat natuurlijk allemaal door. En ik denk dat Michiel het ook zo gewild had, hè, want we hadden vorige week nog William Bouva in de show en hij zei ook, het was zo, hij relativeerde zo hard het leven en toch echt een heerlijke mens, absoluut.
1: Ja, heel sterk, hè, absoluut. Ik heb het weer ook nog, want dat gaat ook door, hè. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door, op andere plaatsen toch nog kans op een bui met maximaal rond 23 graden.
2: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel 22 minuten. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 18 minuten verliestijd. En op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 11 minuten extra. Op de Brusselse ring tenslotte op de buitenring tussen Grimbergen en Jette ook 13 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.

0: WisDMC, Bees and Honey en Show Me Love. Het is een maandag, lieve vrienden. En maandagen zijn er om te bekomen van het weekend. Want het is toch een serieus zwaar weekend geweest voor sommigen. De dodentocht gewandeld, gesneuveld. Ook bij heel veel mensen. Maar dat je er al aan begint, vind ik crazy. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Dat was er ook Weekend Dance bijvoorbeeld in Zeebrugge, Weekend Dance. Ja. Ook een gigantisch leuk festival. Maar ja, natuurlijk, wel dat een nieuwe werkweek begint. Je bent stikkapot. En ik moet zeggen, ik voel het ook wel. Ben jij uitgerust van vorige week, Naomi?
1: Amper eigenlijk.
0: Ja, vorige week vrijdag was de waanzin zelf, lieve vrienden, op onze Q Beach House. Want wij gaven niet één duo-ticket weg. Maar uiteindelijk kreeg elke finalist hier aan het Q Beach House een duo-ticket voor Pommelien Thijs in Amsterdam. En dat klonk toen zo. We hebben voor iedereen Pommelien Thijs duo-ticket.
1: Ze gaan over, ze vliegen elkaar in de armen. Oh, ze zijn zo blij. Alle ex-finalisten staan hier ook nog. Oh, ze beginnen zelf te huilen. Ik ben ook een beetje emotioneel. Het is de tijd van de maand, zeker. Hallo, dag. Hoe heet jij?
2: Tatjana.
1: Tatjana, je hebt een supermooie t-shirt van Pommelien aan. Hoe blij ben jij?
2: Kei blij.
1: Je hebt tranen in je ogen, hè?
2: Ja.
1: Oh, ja. Het was een fantastisch moment. Maar het was ook oprecht omdat ze het allemaal verdienden. Want we hadden natuurlijk een aardsmoeilijke opdracht opgelegd. Zoveel mogelijk items van de Pommelijst meebrengen. Daar stonden makkelijke items op, zoals een bril, zoals Caro, haar Like Me-personage, en een appel als een pom, Pommelien. Maar er stond ook een origineel Mia-beeldje op. In onze ogen bijna onmogelijk, maar er hadden uiteindelijk 3 finalisten echte Mia-beeldjes mee, waaronder ook luisteraar Axel.
3: Het is een Mia van Christophe uit 2011. We hebben gisteren heel BV-land afgestuurd en deze nacht nog een berichtje naar Christophe zijn management gestuurd. En toen we op de trein zaten naar hier, is mijn zus afgestapt om de Mia op te gaan halen en is ze naar hier gekomen.
1: Nee, nee. En waar zijn ze dat gaan halen? Bij hem thuis, bij Christophe?
3: Nee, bij zijn broodjeszaak waar hij altijd gaat.
1: Ja, maar dat kan niet, Axel.
0: Ja, Christophe was niet de enige, hè, want Red Sebastian bijvoorbeeld, die hier in Oostende woont, die is ook een lastig gevallen langs alle kanten waarvoor. Sorry. Maar ik vraag me dus af, Christophe, heeft hij zijn Mia-beeldje al terug?
1: Ah ja?
0: Op dit moment, want ja, dus vrijdag was het hier, is het nu al terug bij hem thuis? En hoe was die vrijdag voor hem? Kom, echt. En wat met zijn favoriete broodjeszaak? Dat wil ik ook weten, wat is zijn bestelling daar? Enfin, veel vragen, we stellen ze zo meteen aan hem.
4: Oké, ze zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor u kijken. En niet te snel stappen, yes. Ze heeft je gezien. Nu gaat het gebeuren.
1: Amai, dat is echt een keimooie t-shirt van Reddigerie.
4: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be. Sounds better with you.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
0: Q.

0: Max en Andy Grammer. The thing I love. En ik hou van impulsieve mensen. En ik heb het gevoel dat Christophe ook zo iemand is. Christophe bij ons aan de lijn. Christophe, een zeer goeiemiddag.
1: Hey Joren, hey Naomi.
2: Hoi, hoi, hoi.
0: Ja, Christophe, we moeten even onze excuses aanbieden, hè, vriend. Sorry voor vorige week.
1: Geen probleem.
0: Ja, wat een klein leuk spelletje bedacht, waarvoor kandidaten dus een origineel Mia-beeldje moesten meenemen naar het Q Beach House. En ja, mensen hebben jou zo zot gekregen om jouw felbegeerd Mia-beeldje te mogen lenen.
1: Ja, absoluut. Nu, die mensen hebben blijkbaar om 1 uur 's nachts een mail gestuurd naar mijn kantoor. En 's morgens vroeg belt mijn zus mij. En ik dacht van, oh, dat is niet normaal dat hij zo vroeg belt. Maar gelukkig was ik, ging ik net vertrekken, want wij hadden opname voor de promoclip van het Slagerfestival.
0: Ah,
1: ik
0: zeg, ja.
1: Ben jij al vertrokken? Ben jij al vertrokken? Ik zeg, nee, ik zit net in een auto. Ik heb u een Mia nodig. Ik zeg, hoe heb jij een Mia nodig? Ja, voor een spelletje op Q Music. Ik zeg, links, oké, maar ik moet nu vertrekken. Ik zeg, wat moet ik dan doen? Ja, dat weet ik niet. Vind iets uit. Ik zeg, ja, maar links, ik kan toch niks uitvinden? Ik kan hier toch moeilijk voor de deur zetten in een plastieke zak of zo. En ik zeg, weet je wat? Ik zeg, ik ga toch elke morgen ontbijten bij ons bij de bakker. Ik zal hem gewoon met een bakker gaan afgeven. En ik heb dat zo gedaan, dus ik ben even de bakkerij binnengestapt. Ik zeg, hey, mag ik hier iets vragen? Ik zeg, mag ik hier dat even afgeven, want er komt straks iemand achter. En wat is dat juist? Ik zeg, mijn Mia. Wat? En dus ik, oké, ik zal er zorg voor dragen. En het leuke was, die mensen, ik heb dus geen flauw idee aan wie ik mijn Mia heb afgegeven, maar die hebben me wel getrakteerd om de koffie, dus ik was wel super blij.
3: Oh, kijk. Maar heb je je Mia eigenlijk al terug?
1: Nee, ik heb hem nog niet terug, dus ik hoop dat hij wel ooit terugkomt.
0: Ja, en anders daarvoor ook al sorry, Christophe.
3: Ja, nee, zeg, dat is wel niet de bedoeling.
0: Nee, het is de Mia van 2011, hè. Van toen heb je hem gewonnen. In welke categorie was dat toen?
1: Dat was in de categorie populair. Ik heb er ik heb de eerste uit de kast genomen, ik heb er 5 ooit gewonnen. Dus ik heb die van 2011 genomen, omdat ik dat eigenlijk ook de mooiste vond.
0: Dat is bijna vintage, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, wie weet gaan ze verkopen op tweedehands, Christophe, dan krijgen ze keiveel geld voor.
1: Nou, ik weet niet of dat heel veel geld waard is, maar wat dat het opbrengt, brengt het op.
0: Oh, voilà, het is dat. Hé, maar nogmaals, sorry. En we gaan ervoor zorgen natuurlijk dat die Mia snel terug bij jou terechtkomt.
3: Absoluut, we gaan er een beetje achter zitten.
0: Absoluut, komt helemaal in orde.
1: Oproep via Q-Music.
0: Voilà, wij regelen wel iets. Zeg, Christophe, geniet nog van je zomer. Waar sta je deze zomer nog allemaal?
1: Oh, het is echt nog druk, maar het drukste is een beetje achter de rug. Ik sluit ook vrijdag parties af in Maldegem en dan begint zo'n beetje de rust terug te keren.
0: Oh, heerlijk. Geniet daarvan. Nog ergens een reisje gepland? Nog ergens vakantie?
1: De dag nadien vertrek ik een paar dagen naar Spanje en dan is het alle ogen gericht op de Lotto Arena op 8 november.
0: Amai, dat is genieten. Zoveel is zeker. Christophe, bedankt om even aan de lijn te komen. Geniet nog van je zomer. Salut, man.
1: Graag gedaan.
0: Jojo, bye-bye. Jojo. Allee, de Pommelien Thijs-fans zijn bediend. Nu Christophe en zijn Mia nog. Hè? Maar die van Shakira, de grote fans van Shakira, die komen deze week ook aan hun trekken bij Robert Petitjean. Hij zet 1 luisteraar en plus 1 op de Q-guestlist naar Shakira in

0: het opschrijf deze week. Ella Langley en Choose in Texas. En ik zie het country bos door de bomen niet meer tegenwoordig. Met also, Ella Langley. Superleuk, hè? Maar dan heb je bijvoorbeeld ook zo Stella Lefty.
1: Het lijkt ook op elkaar, die namen.
0: Lijkt gewoon op elkaar.
1: Ja, te koer.
0: En als wij ons dan vergissen, is van, oh, we hebben een les niet geleerd.
1: Maar het is wel uw job, hè, Joren. Professioneel blijven.
0: Het is zoals de vlaggen van de wereld. Zo moeilijk begint dat hier te worden.
2: Zometeen bij Joren en Naomi.
0: Mijn rapport als opwarmer bij Circus Camille, want dat heb ik dus vanochtend gedaan. De ochtendvoorstelling om 10:30 heb ik dus opgewarmd.
1: Ja, pas op, hè, want ik heb notities genomen, Joren. Het wordt een pittige proclamatie.
0: Hier, het is alsof dat de jury iemand die
1: direct... Ja, want ik weet daar alles over, hoor.
0: Ik weet daar echt alles over, absoluut, over opwarmen. Oké, goed. En er is ook een nieuwe uitdaging, lieve vrienden. Een nieuwe uitdaging in Kop of Munt. En vandaag is het aan mij om Naomi eens goed aan de tand te voelen.
1: Oei, blijf maar uit mijn mond.
0: Ik ga je mond niet nodig hebben, denk ik.
1: Ofwel. Ik wil niet meer verder praten over mijn mond.
0: Of heb ik haar mond nu wel nodig? Zometeen na 5 uur, lieve vrienden. En aan Coldplay en Avicii. Dit is A Sky Full of Stars bij Q Music.

0: zomerlang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: 5 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Niels.
4: Goedemiddag. Zo'n 2500 mensen nemen op dit moment afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week overleed aan de verouderingsziekte Progeria. Onder hen natuurlijk familie en vrienden, maar ook enkele bekende gezichten zoals Average Rob en Karen Dame. En ook de fans van Genk zijn massaal aanwezig.
5: Dat is een dierbare persoon voor ons en een heel bekende. En we willen onze steun betuigen.
6: Ik heb hem toch wel redelijk vaak gezien hier. Gewoon rondlopen als een echte Genkie. En ja, dat vond ik wel speciaal.
7: Een goede jongen. Altijd positief in het leven. Ook als het niet gaat hoe het moet zijn. Kop niet laten hangen en doorgaan.
4: Het afscheid vindt trouwens plaats op de middenstip in het stadion van Genk. Dat was een laatste wens van Michiel. Hij werd 28.
3: De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. En laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die daar willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar intussen al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie.
8: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
3: De politie start voorlopig wel nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken om zo de daders te vinden. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
9: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hè?
10: Wat pas je score in eerste zit?
11: Als een 8 op 20 is, dat viel wel mee.
10: Hopelijk nu 2 puntjes mee.
11: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
9: Moeilijker of gedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
12: Je hebt er nog hoop in.
9: Ja. Een beach.
3: Ja, zonder het WK voetbal en die hittegolf is het nu toch al iets makkelijker om te studeren. En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud Delis gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud Delis is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minimum 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden.
13: En 7 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten. En ook 11 minuten verliestijd tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 18 minuten bij. En op de E313 tussen Ranst en Wommelgem ook 17 minuten verliestijd. Op de E40 tussen Sterbeek en Berchem 11 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Grimbergen en Jette ook 11 minuten bij. Als je op een andere plek plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Joren en Naomi. Ciao, ik heb vanochtend een flexijobje gedaan en zo meteen hoor je daar het resultaat.

0: verschuiving, want Terry Swift is van het Q Top 40 podium gevallen vorige week vrijdag. Mr. Know It All ging van 3 naar nummer 4. Zeg elke dag, dagen Naomi en ik elkaar om de beurt uit bij...
1: Kop
0: of munt. Baby, en vorige week vrijdag ging ik eraan.
2: Ja, ik had mijn bekendste vriendin Camille ingeschakeld en gevraagd of ze even wou bellen om het volgende te vragen.
3: Ik wil heel graag jou uitdagen om bij mijn circus de beginact te komen doen.
2: Ja, de beginact, en vanochtend was het dan zover. En ik moet echt zeggen, Joren, en dit is nu, want het is makkelijk, hè, altijd stoeren en zo'n beetje jou pesten, maar ik was echt fier op jou.
4: Was het echt waar?
2: Ja, je
4: echt?
2: Hebt het goed gedaan.
0: Dank u wel. Ja.
2: Ja, ja, de sfeer zat erin.
0: Hoe gaat het met jullie? Ah, nu, dat is heel goed. Dat is heel goed. Dat is heel goed. We hebben best gedaan, ja.
2: Ja, je was echt schattig met de kindjes. Al vond ik, wat? Één puntje van kritiek,
0: ah, ja, ja.
2: Dat je je focus wel heel snel verlegde naar de mama's.
0: Er gaan superleuke, prachtige dansjes zijn zometeen. En ik vind dat we jullie dance moves ook eens moeten testen. Dus, wie heeft er hier een mama die heel goed kan dansen?
2: Ja. En altijd die mama's, je kon er niet over zwijgen gewoon.
0: Zeg, jouw mama staat achter jou en die keek ze van, oh, moet ik nu gaan dansen op het podium? Maar kan die eigenlijk wel goed dansen?
5: Ja.
0: Ja? Is dat zo'n feestbeest?
2: Nee.
0: Ja? Ja, mama, de kinderen spreken de waarheid, hè. Dat is zo. En waar is die andere mama? Allebei. Laat ze maar komen.
2: Allee, waar is die andere mama?
0: Hey, wie de kinderen wil winnen, moet met de mama beginnen, denk
2: ik. Op daarmee.
0: Hey, maar eerlijk, daarna had ik de kinderen toch mee.
2: Ja,
0: ik, ze zaten in mijn broekzak, joh.
6: Oh. Allee, ik heb geen tranen meer.

0: Je hebt het heel goed gedaan. Maar ja, ik vond gewoon de volgende keer gewoon van die mama's afblijven, Joren.
1: Maar ben je niet echt aan die mama's gekomen? Och, arme Zwieger, wat klacht naar mijn broek, zeg. Nee, ik vond wel, ik was heel, heel blij, want ja, Manu van Akker bijvoorbeeld, die stond dan nadien achter de schermen en die zei, maar ja, ik dat zo goed gedaan vind. En dan Maxime, we zeiden het vorige uur al, die was ook zo vriendelijk en zo lief. En ik denk dat ze wel gewoon content waren van mij.
0: En ze hadden gewoon medelijden met jou.
1: Ja, ik kan mijn factuur sturen.
2: Jullie waren een fantastisch publiek. Bedankt om mij te helpen. Heel veel plezier zo meteen met Circus Camille.
1: Ja, zo heb ik dat geëindigd.
0: Ja.
1: Zo goed.
0: Ja. Mooi hoor.
1: Ja. Ja, ik kan dat, hè.
0: Professioneel.
1: Dat is wel.
0: Je zou beter hier een beetje professioneel zijn.
1: Die hebben de woorden uit de mond. Ah ja, is te zeggen.
0: Zeg!
1: Q-Music met de vrouw waar ik dus vanochtend het voorprogramma mocht doen. Wat een eer. Dit is Camille bij Q en vuurwerk.

0: lekker, lekker. Camille en vuurwerk bij Q Music.
1: Stop met lekker te zeggen. Enfin, Petra uit Rooselare die zegt: goed gedaan, Joren en Circus Camille als opwarmer. Very cool.
0: Hey, merci Petra, bedankt.
1: Ja. Zou je dat nog willen doen eigenlijk?
0: Ik zou oprecht, als ze het mij vragen, zeg ik ja.
1: Ja, maar ja. Ze moeten het je vragen.
0: Ja, ze moeten het met een klein detail. Dat is waar.
2: Repeat of niet?
0: Ze hebben mijn nummer. Ja. U2 en Martin Garrix daarentegen, die hebben nog geen 10 op 10, dus neem je smartphone erbij voor zometeen.
2: Q sounds better with you. Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean en zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.

0: via de Inback Music and Soul EP. Repeat of niet. Martin Garrix en U2 zitten in Repeat of Niet. Fireflies, zo heet het nieuwe nummer, de nieuwe single. Hoeveelste keer zitten die eigenlijk al in Repeat of Niet? Vind ik wel interessant om te weten.
1: Pakt zes. Laten we het op zes houden.
0: We pakken zes. Ze zitten al voor de zesde keer in Repeat of Niet. Wij spreken dat nu ook al is dat voor de vierde keer.
1: Ja, nee, het is zes. Vanaf nu is zes.
0: Vanaf nu is zes keer. Oké, dit is de zesde keer Fireflies van Martin Garrix en U2. Ja, U2 is trouwens bezig aan een gloednieuw studioalbum. En Martin Garrix is serieus aan het helpen. Dus dit is het eerste wapenfeit van de twee, maar hij sleutelt ook mee onder de motorkap van het nieuwe album van U2.
1: Oelala.
0: Leuk om te weten. Het zijn goede vrienden natuurlijk, Bono en The Martin. Maar wat vind jij van deze samenwerking? Het is natuurlijk nieuwe muziek van U2, wat op zich ook al wel episch is. Dus repeat of niet, stuur maar in de Q-app en laat er ook even bij weten waarom je dat stuurt.

0: Martin Garrix, You Do en Fireflies bij Q Music in repeat of niet voor de zesde keer. Eigenlijk de vijfde keer, maar het is de zesde keer.
1: Ja,
0: voor onze zesde keer. Ja.
1: Zometeen misschien de zesde keer. Alex uit Herzenstad die zegt repeat, Bono stem is zo uniek. Tiffijn uit Wervik die zegt top duo, zeker repeat. Maar dat gaat over ons, denk ik. Niet over...
0: T-Pain uit Wervik.
1: Ja, T-Pain. Nee, maar het gaat waarschijnlijk wel over Martin Garrix en U2. Callista uit Sint-Katelijnen-Waver die zegt niet, ik vind het te veel U2 en te weinig Martin. Oké.
0: Okay. Dat begrijp ik wel. Moet ik wel zeggen, je hoort Martin Garrix. Het had evengoed een nummer van U2 kunnen zijn, punt.
1: Ja, het is rustiger hè, dan we gewend zijn van
0: rustige,
1: Martin.
0: Rustige Martin, rustige Bono.
1: Van de Martijn. Amber uit Aalst die zegt Martin Garrix, die stelt nooit teleur. Repeat. Thomas uit Heist-Oppenberg die zegt repeat, ik hou van de klank van U2 en deze van Martin Garrix in het algemeen. Samengevoegd is het gewoon top en samengevoegd zijn de reacties allemaal een repeat.
0: Vanavond hoor je een nummer opnieuw rond 20:20 bij Liam van Haverbeke. Dit is Hugel samen met Topic bij Q.

0: Beertie is nog altijd aan de gang, hè, Niels.
1: Klopt, het is een goed gevulde ceremonie met persoonlijke teksten, live muziek en vooral veel emoties uiteraard. Onder meer William Bouva, een goede vriend van Michiel, nam het woord op zijn eigen grappige manier. Daarover laten we een fragment horen in ons nieuws van 6. In totaal zijn daar zo'n 2500 mensen bijeengekomen in het stadion van Genk. Familie, vrienden, bekende gezichten, influencers zoals Average Rob en natuurlijk ook de fans van Genk. Ook zijn ouders namen daarnet het woord. Michiel overleed vorige week aan de ouderdomsziekte Progeria. Hij kreeg de prognose van 12 jaar, maar werd uiteindelijk 28. En dan nog iets helemaal anders. Er zal voorlopig niet gestaakt worden op de luchthaven van Charleroi. De vakbonden willen een hogere premie voor de nachtshiften. Vandaag was er een gesprek met de directie. Dat is constructief verlopen. Vrijdag wordt er dan voortgepraat.
0: En voor het weer gaan we naar onze goede vriend en weerman Jonas. Hallo.
2: Hallo, goedemiddag, Joren en Naomi.
3: Hallo.
0: Ja, Jonas, het is ja, geen weer om een hond door te jagen. Dat is nu misschien heel veel gezegd, maar in vergelijking met vorige week zijn we toch bij af. Hè?
2: Ja, het is natuurlijk heel ander weer. Hè. Inderdaad, veel wolken op dit moment, maar het is wel overal droog. En met temperaturen rond 2, 23 graden is het toch nog best aangenaam. En ja, vanavond, vannacht blijft het ook gewoon droog overal. Met nog wel nog veel wolken en het gaat afkoelen naar zo'n 15 graden. Maar ja, morgen dan gaan we toch de paraplu kunnen gebruiken. Hè. Dus in de vroege ochtend is het nog wel droog, maar in de loop van de voormiddag verovert dan een regenzone ons land. Na de middag wat droger weer, maar ook wat opklaringen. En af en toe nog eens een bui bij dan 24 graden, dus dat valt allemaal nog wel mee. Wel een stevige wind morgen, vooral aan de kust gaan we dat merken, met dan zo'n rukwind rond de 50 km per uur.
0: Oké, dus we moeten onze deuren hier dicht houden aan Beach House eigenlijk.
2: Ja, het zal daar goed waaien. Ja. Ja.
0: Oké, duidelijk. Goed, perfect. Hey, Jonas, tot morgen. Hè.
2: Tot morgen, is Lucas.
3: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de E429, zo is het, tussen Bierge en Mark 25 minuten. Op de E40 tussen Sterbeek en Berten 11 minuten. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 23 minuten. En ook op de A12 10 minuten bij tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 17 minuten extra. En richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel ook 14 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment een er dan 10 minuten.
4: Q Music. Joren en Naomi.
5: Geen filters, geen kleren.

0: Sienna Spyro, Material Lover, de nummer 6 uit de Q Top 40. Mijn opdracht van vandaag is volbracht, lieve vrienden. Voor kop of munt. Ik ging er vorige week vrijdag aan. Nu is het tijd om Naomi nog eens te laten travakken.
1: Oh.
0: Bij kop of munt. En Naomi, je vroeg aan het begin van, of het einde van vorig uur, dus net iets voor vijf vroeg je, heb ik mijn mond ervoor nodig? Ik heb jouw mond wel nodig. Ja.
1: Oh.
0: Oké, ik ga er even iets bij nemen.
1: Ik weet niet of ik daar toestemming voor geef eigenlijk.
0: Ja, heb ik ooit gezegd dat ik dat nodig heb?
1: Ja, dat is wel belangrijk, Joren. Consent in het leven.
0: Ik neem er even iets bij, lieve vriend.
1: Moet ik mijn ogen dicht houden of
0: zo? Nee, helemaal niet.
1: Wow, wat is dat?
0: Ik heb hier een,
1: een
0: soort van boombox gezet.
1: Een boombox?
0: Ja. En als ik daar... Hallo. Het is een soort van karaoke-set. En wij gaan die gebruiken... Lieve waar? Naomi van der Poort, op de dijk hier in Oostende.
1: Nee.
0: En jij mag iedereen die je tegenkomt...
1: Nee.
0: ...complimentjes geven.
1: Nee.
0: Door deze box, dames en heren.
1: Dat klinkt wel goed.
0: Probeer het al eens.
1: Hallo. Welkom op de dijk van Oostende.
0: Dit wordt ook een soort van kermis.
1: Ik vind het wel leuk, eigenlijk.
0: Ja, ik al
1: ik
0: iets
1: wil het bijna.
0: Ja, kalm.
1: Hallo.
0: Ja, fijn. Hou even je energie, want zometeen gaan we de worp doen. Dus denk al eens even na bij welke worp jij... Ik heb nu al zin in. Iedereen gaat catcallen eigenlijk.
1: Oei, maar daar ben ik wel geen fan van, hè.
0: Nee, complimentjes geven. We houden dat complimenten geven op de dek. Denk er even over na.
1: Ah ja.
0: Ik tos zometeen. Ah ja, en... Heb je ons muntje eigenlijk nog gezien?
1: Ah ja, dat is een weekend geleden. Wacht.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt. Vanavond bij VTM, een schoenenweetal die je van je sokken blaast in Ik weet er alles van. En VTM 2 mixt brave huisvrouwen en uitgesproken sekslovers in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: You. Sound. You. Joren

0: isn't ready. Robbie uit Haagt die vraagt in de Q-app. Hey Joren en Naomi, waar moet ik eigenlijk zijn voor die Q-kok- en mocktailglazen? Ah, wel hier, jong. Zit jij goed? Maar nu nog niet. Zometeen. Wat eerst.
1: Of met. Oh, jong, echt waar.
0: Ik heb Naomi zojuist uitgedaagd. Hey, ik heb vanochtend dus wel voor een volle tent, een volle circustent, meer dan 1600 man zit daarin. Ja. Het publiek moeten opwarmen van Camille. Hoeveel volk zou hier op de dijk lopen, Naomi van der Poort?
1: Meer dan dat.
0: Maar jong, onvermijdelijk.
1: Als ik hier even blijf staan, ja, denk ik dat wel.
0: Ik heb hier een gigantische boombox.
1: Oh, waar heb je dat ook gehaald?
0: Ergens, dames en heren. Ergens heb ik die gehaald. En het is de bedoeling dat Naomi, zullen we dat morgen anders doen? Ik vind morgen wel een leuk moment.
1: Ja, dat zijn ook toevallig de regels van Kop of Munt.
0: Dus de bedoeling is dat jij morgen op de dijk allemaal iedereen die jij tegenkomt een compliment gaat geven met deze boombox.
1: Oké, dus complimentjes. Maar dat kan ik wel goed, hoor. Jij zou dat beter wat meer doen.
0: We hebben wel het muntje nodig daarvoor. En ik was bang dat we het kwijt waren, maar het ligt hier wel. Het muntje voor Kop of Munt. Ja. Dus, Naomi.
1: Jij gooit, hè. Daar ben ik al blij om, want ik kan zelf niet goed gooien.
0: Dat weten we.
1: Dat is al een overwinning op zich.
0: Dat moet je niet nog eens benadrukken, want dat was al duidelijk.
1: Het is goed, jong.
0: Naomi, bij welke worp ga jij morgen iedereen met deze boombox, iedereen op de dijk, een complimentje geven? Gênant, hè. And I love it.
1: Ik voel aan mijn water dat het geen kop gaat zijn. Dus ik zeg kop.
0: Kop.
1: Oh my god. Oh. Nee, echt? Wat?
0: Ja, wat, ja. Het is munt.
1: Ik ben zelf een beetje teleurgesteld.
0: Maar wat wil je toch doen?
1: Ik vond het nog leuk. Nee, maar dat zijn de regels.
0: Allee.
1: Ah, dat vind ik jammer.
0: Vind ik ook spijtig.
1: Wat doe je daarmee?
0: Maar sorry, heb jij die munt gemanipuleerd?
1: Wat is... Nee.
0: Ik heb hier vanochtend, maar ik zweer het u, ik heb echt al de meest gênante dingen moeten doen hierin.
1: Ach, en ik heb zoveel te vertellen aan al die mensen op de dijk.
0: Hey, maar laat u gaan, hè.
1: Mooi poepje, meneer. Wat een mooie bikini, mevrouw.

0: Festivalseizoen is nog keihard aan. Weekend Dance afgelopen zaterdag, zondag in Zeebrugge. Dat was natuurlijk feestje met dansen. En kon je ook doen op deze Sam Harper.
1: Feesten ook in Gent.
0: De Patershoolfeesten.
1: Patershoolfeesten. We zaten in het hol van de pater.
0: Ja. Ook het hol van Pluto voor veel mensen.
1: Nee, pas op.
0: Ja, wat?
1: Superbekend.
0: Omdat
1: jij
0: van Gent komt natuurlijk. Ja, voilà. Kijk, mensen in Limburg horen het weer donderen in Keulen. Hey, en over Limburg gesproken. Donderdag begint daar Pukkelpop trouwens.
1: Ja.
0: Het laatste grote festival van de zomer. Epic gaat het worden. Zeg.
2: Het wachtwoord.
1: Als jij nog eens zin hebt in een lekkere pornstar martini, ik weet het is maandag, maar je kan er niet vroeg genoeg aan beginnen. En als je nog plaats hebt in je drankkast voor Q, kok of mocktailglazen, dan zou ik wel even blijven hangen, want dat is wat jij straks kan winnen. Het enige wat je moet doen, is ons wachtwoord kraken. Bijvoorbeeld vorige week waren er 3 tips van ons wachtwoord. Klein, Albert Heijn en knaagdier. En dat was dan...
0: hamster. En het ding was, een luisteraar die meespeelde, die wou de naam vinden van de hamster van de Albert Heijn. Maar ik heb
1: dat
0: er nu nog eens op...
1: niet.
0: Maar ik heb dat nu nog eens opgezocht. Hamster heeft helemaal geen naam.
1: Ah,
0: nee.
1: Oei, die zocht het veel te ver.
0: Ja.
1: Maar hamster was wel dus juist.
0: Ja, en we hebben het ook niet super ver gezocht vandaag, vind ik.
1: Nee.
0: Ik vind dat haalbaar is.
1: Ze zijn eigenlijk niet zo'n slimme mensen, hoor.
0: Nee, dat ook weer niet. Ja. Heb je daar even chance mee? Helemaal niet goed. Wil je meedoen met het wachtwoord? Wil je Q, kok en mocktailglazen winnen? Stuur dan nu een wachtwoord in de Q-app. Q-music met Alan Walker en Faded. Na Damiano David, dit is de first time.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Yeah. 1 over 6, goedenavond. Nieuws krijg je van Niels.
4: Een goedenavond. Een emotioneel afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen met de verouderingsziekte Progeria die vorige week om het leven kwam. Zo'n 2500 mensen wonen die plechtigheid bij. Onder hen ook comedian William Boeva. Dat is een goede vriend van Michiel.
5: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen. In een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
4: De ceremonie vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was ook een laatste wens van Michiel. Hij werd 28. Op dit moment zijn in Brussel verschillende daklozen en vluchtelingenorganisaties aan het betogen. Ze komen op straat tegen de beslissing van minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosschuyt. Die wil 1000 opvangplaatsen schrappen in Brussel in 2 weken tijd.
6: De zeer korte termijn maakt in goede overgang onmogelijk, want mensen verdwijnen niet. Deze kinderen, vrouwen en mannen zullen op straat terechtkomen terwijl de sector al overvol zit. Ook op het vlak van werkgelegenheid zal dit een drama zijn. Bijna 200 jobs zullen verdwijnen.
4: De organisaties vragen de regering nu om die beslissing terug te draaien, want ze vrezen dat er alleen maar meer daklozen zullen bijkomen. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn de herexamens vandaag begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
7: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Nee.
8: Wat als je score in eerste zit?
9: Als een 8 op 20 is, dat viel wel mee.
8: Hopelijk nu 2 puntjes mee.
9: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
10: Moeilijker of gedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
11: Je hebt er nog hoop in.
10: Ja, een beetje.
4: Ja, zonder het WK voetbal en die hittegolf zou studeren nu toch net iets makkelijker moeten gaan. En dan nog sport, want nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt 11 plaatsen naar de 82e plek. Elise Mertens blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. En het weer nog. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot minstens 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het droger en 24 graden.
12: En 6 files op onze snelwegen waar meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 gaat het traag tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 23 minuten bijtellen daar. Richting Brussel op de E314 tussen Maasmechelen en Genk Centrum 20 minuten. En op de E19 tussen UZA en Rumst ook 11 minuten bij. Op de E40 tussen Sterbeek en Berchem 12 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 12 minuten. En ook 10 minuten bij richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.
13: Joren en Naomi.
3: Ciao. Ja, de herexamens zijn volop bezig. Wij studeren aan de Universiteit van het Leven.

0: Stelling bij Q-Music, wherever you will go. We gaan naar Noord-Limburg.
1: Het wachtwoord.
0: Want Roel uit Kaulille die kan Q-kok of mocktailglazen winnen. Roel, goedenavond.
2: Goedenavond, dag Joren en Naomi.
3: Hallo, dag Roel. Jij wilt dus graag die Q-kok of mocktailglazen winnen. Wat mogen wij daar dan in doen? Jij moet het eigenlijk wel zelf doen, maar ik gebruik graag mijn verbeelding.
2: Ik graag
0: limoncello
3: spritz.
0: Oké,
3: okay,
0: dus dan mag Naomi als echte bartender dat erin doen.
3: Ja,
0: als valse. Ja,
3: in de verbeelding.
0: Ja. Goed. Zeg, wat heb jij dit weekend uitgestoken? Ben je ook naar Weekend Dance geweest, Roel?
2: Nee, we hebben een verjaardagfeest gehad van de twee dochters.
0: Ah, ja, oké, goed.
3: En de Pater Zolf feesten?
0: Ah, ja, nee.
3: Oh ja, want daarna of zo, een afterparty of
0: ja,
3: zo.
0: Ja, zie, jij kent de Pater Zolf feesten niet, hè? Roel.
2: Nee.
0: Ja, voilà.
3: Allee,
0: ja,
3: je weet niet wat je mist.
0: Ja, ik denk dat Roel dat heel goed weet wat hij mist. je kan die Q of kok of mocktailglazen winnen om er dan limoncello spritz in te doen. Het enige wat je moet doen is het wachtwoord raden. We hebben hier drie vragen.
2: Ja.
0: Bij elke vraag die je juist beantwoordt, krijg je een tip. En dan kan je zo tot een wachtwoord komen, want dat zijn hints om naar het wachtwoord te gaan. Ben je klaar voor de eerste vraag?
2: Ja.
0: Nuchter, zo zijn de Limburgers. Heerlijk. Allee, nu nog wel, hè.
3: Niet als ze die glazen krijgen, ja. Lieve Roel, het tv-programma Naked Attraction komt binnenkort naar Vlaanderen. Daar zijn we heel blij om. En de eerste trailer kan je sinds deze ochtend zien. Maar welke Q-DJ presenteert Naked Attraction?
2: Oei.
3: Oei.
2: Vincent Virus.
0: Oeh.
3: Dat had ik heel graag gezien.
0: Dat ik ook. Nee, het was ons zolleke Jolien Roet die presenteert dat.
3: Ja. Ze gaat dat zo goed doen.
0: Ja, vanaf binnenkort te zien op streams.
3: Ja, leuk.
0: Oké.
3: Vraag 2. Dit weekend is voetballer en rode duivel Mika Gods voor een astronomisch bedrag van 55 miljoen euro gekocht van Ajax. Naar welke Franse topclub, maakt Gods deze transfer?
2: PSG.
0: Dat klopt. En dat betekent het eerste tip voor jou. En die eerste tip is... student.
3: Vraag 3. Gisteren was er een gigantisch Disney-evenement in Californië. De fans die er naartoe gingen, die wisten dus ook als eerste welke nieuwe films binnenkort uitkomen van Disney. Er komt bijvoorbeeld een nieuwe Frozen-film uit, maar de hoeveelste is die ondertussen?
2: Oh, oei. De derde?
0: Maar ja, natuurlijk. En dat betekent een tweede tip. Slaapplek. Oké, dus we hebben student en slaapplek. Wat denk jij dat het wachtwoord is dat we zoeken?
2: Studentenklant.
0: Ja, natuurlijk. Amai, we hebben hier echt ons hoofd zitten overbreken. Op de redactie vandaag.
3: Maar ik dacht dat dat kei moeilijk ging.
0: Ja, dat is super moeilijk ging zijn. Weet je wat, het derde was onhygiënisch. Dat was nog makkelijker. Want dat is ook wel. Heb je ooit op kot gezeten, bijvoorbeeld?
2: Nee, jammer genoeg niet.
0: Ja, ik begrijp waarom je jammer zegt. Ja, nee. Ja, nee, dat waren wel echt geniale tijden. En waarom kot? Wel, kot Madame Sarafian is vandaag aangekondigd vanaf 1 september op VTM. En ook op VTM Go natuurlijk, het allemaal te bekijken. Maar dat betekent dus wel Q-kok en mocktailglazen voor een limoncello gesprits.
3: Lekker.
0: En in Limburg smaakt dat nog altijd net iets beter. Zwaar, hè, Roel?
2: Ja, dat is waar, natuurlijk.
0: Ja, wel, kijk. Geniet van deze maandag. Maak er het beste van. Salut, man.
2: Hey, bedankt, hè.
0: Jojo.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De Q topschijf. Nee, dat is helemaal niet waar.
3: Wacht.
0: Allemaal leugens. Vergeet wat ik zei. Wacht, we doen het even opnieuw. Dag, Roel.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Vorige week nog in repeat of niet?

0: Weet je wat ik vind? Dit zou nu eens echt een heel goede topschrijver worden. Kygo, Max McNown en Take Me Back. Elke woensdag is hier aan het Q Beach House live muziek. Er zijn miniconcerten. Vorige week woensdag hadden wij Linda van Milkink.
1: Ja,
0: die, die geen voedselvergiftiging had, in tegenstelling tot haar maatje Reggie, die wel een voedselvergiftiging had.
1: Dat was ook bijzonder, hè, om die zo alleen te zien.
0: Ja, het was wel leuk. Het was
1: absoluut.
0: We hadden natuurlijk wel gehoopt dat Linda een keer iets zou prijsgeven over Reggie, maar ja, ze zijn loyaal aan zichzelf.
1: Ze zou niet probbelen.
0: Binnenkort, als overmorgen, dan hebben wij opnieuw een miniconcert.
1: Absoluut.
0: En ik ga zo meteen, of wij gaan zo meteen...
1: Toch nog.
0: Ja, wij twee gaan zo meteen de artiest van het miniconcert draaien. Dat is de bedoeling.
1: Ja, en ik heb ook nog een kleine tip, want hij lijkt een beetje op u. Oh, ik heb gezegd dat hij is. Enfin, maakt niet zoveel uit. Want voor we gingen presenteren, had ik een foto van ons geplaatst met zo'n emoji op je hoofd. Ik had je zo de mystery man genoemd.
0: Ah ja, ja. Ah, ja.
1: En ik kreeg veel berichtjes binnen van de luisteraars die dachten dat het iemand veel bekender was. Een echte artiest, die artiest die dan komt. Dus hij lijkt op jou.
0: Ja, oké.
1: Dus ze waren teleurgesteld.
0: Zoals ik nu.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
4: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
6: Yep, go for info naar telenet.be.

0: Dat was Taylor Swift bij Q Music. Elke woensdag is hier ambiance. En dat hebben we te danken aan alle artiesten die hier langskomen voor mini-sunset-concertjes. Ja, heel veel mensen met gepasseerd. Ik kan het eigenlijk niet meer bijhouden. Ik weet Linda vorige week, omdat we ze natuurlijk bij ons hebben gehad. Linda van Milk Inc. Ja. Die is gepasseerd.
1: K3.
0: K3 is al een keer geweest. Dat is het eerste. Scaletta, dat kinderkoor. Prachtig. Ja. Wie nog?
1: Heerlijk. Ik heb ook precies een gat. Plots.
0: We hebben echt een soort van gat. Allee, dat hebben we sowieso altijd natuurlijk, maar vandaag vooral. Goed, en overmorgen is dat dus opnieuw het geval. Om 5:10 geeft een andere artiest een miniconcert. En Naomi heeft hem omschreven als een soort van... Ja, ik lijk daar blijkbaar op.
1: Een body lookalike. Want ik had ooit een foto zonder jouw hoofd geplaatst en mensen dachten dat het deze persoon was. Er kwam ook een gokje binnen van Frank uit Gent en die denkt, is het Gert Verhulst misschien? Ja, groot, maar daar houdt het ook op, hè?
0: De portefeuille. Dat is...
1: Working on it, working on it.
0: Een bankrekeningetje, ja. Nee, overmorgen, lieve vrienden, komt Berre hier een concert geven.
1: Ja.
0: The one and only. Die heeft ook onze Q-luchtballon geopend. Live in de lucht.
1: Live in de lucht.
0: Live in de lucht, zeker wel.
1: Absoluut.
0: Dus hij kan dat, we weten dat van. Zijn er vragen die we aan hem moeten stellen? He, want misschien ben je een grote fan van Berne en zeg je van oké, ik wil weten wat hij 's ochtends op zijn boterhammen smeert of zo. Of wil je nog dieper graven?
1: Ik denk yoghurt.
0: Op zijn boterham?
1: Nee.
0: Lekker. Dat kan allemaal.
1: Je weet wat ik bedoel.
0: Oké, even reminden. Berne komt dus, nogmaals. Ja. En niet yesterday, niet today, ook niet tomorrow, maar over tomorrow. Hey.

0: voor ons. Niels, ik weet niet waarover dat we het gaan hebben, want mijn computer is een beetje kapot.
1: Oei, de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert gaan we het over hebben.
0: Ah, oké, goed. Ja, vertel eens, hoe is het daar op dit moment?
1: Ja, die is zo net afgelopen. We hebben die hier gevolgd. Die heeft zo'n 2 uur geduurd. En ja, het was een afscheid met heel veel persoonlijke teksten, live muziek en foto's en zo. En helemaal op het einde nam Michiel zelf nog het woord in een videoboodschap die hij had opgenomen voor zijn overlijden. Hij zei dat hij hoopt dat de mensen die achterblijven weten dat hij ze doodgraag zag. In totaal zijn zo'n 2500 mensen afgezakt naar het stadion van Genk, waar die ceremonie dus plaatsvond, want dat was een laatste wens van Michiel. Voor de volledigheid, Michiel is de jongen die vorige week stierf aan de ouderdomsziekte Progeria. Hij werd 28. En er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. En dat is nog zonder de brand die op dit moment woedt in de Hoge Venen. Het gaat al om dubbel zoveel natuurbranden als vorig jaar. 6 op de 10 branden ontstonden trouwens in Vlaanderen. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden.
2: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest, die vind je richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 16 minuten bijtellen daar. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Lisa, Sarina en Patrick.
2: Oei, wat hebben ze gedaan?
0: Ja, die sturen in de Q-app alle drie van. Die ruiken waarschijnlijk eerst aan hun eten. Voordat ze proeven. Nee, zelfs dan niet. Want dat had ik helemaal oké gevonden. Daar heeft het niks mee te maken. Het is. Mensen doen iets voor ze aan hun eten beginnen.
2: Een schietgebedje.
0: Nee, en volgens mij doe jij het ook.
2: Wie?
0: Je bent van de hipster.

0: Lost Frequencies en Black Friday. Ja, ik heb een... ik vind het vreselijk. Echt een irritatie ontdekt afgelopen vrijdag toen ik op restaurant ging.
1: Ja, vertel het nu gewoon.
0: Ja, mensen die dus voordat ze eten iets anders doen. En er komt heel veel reactie op binnen in de Q-app, maar echt heel veel mensen hebben het ook door. En Stien uit Houthulst, die zegt het met de nodige irritatie zoals ik zelf.
2: Mensen nemen foto's van hun eten.
0: Oh.
2: Heel vervelend.
0: Ja, ik vind het echt zo. Dan denk ik van, kom aan, het eten is voorgeschoteld. De chef heeft daar nu zoveel moeite in gestoken. Eet het nu gewoon op. Die foto, waarom? Volgens mij, jij doet dat
1: ja,
0: ook,
1: ja, ik doe het wel. Ja, je hebt het wel aan het rechte eind. Maar ik heb daar mijn redenen voor. Niet alleen om gewoon online te plaatsen, maar ik vind dat ook gewoon leuk om die herinnering te bewaren.
0: Maar welke herinnering? Je doet
1: van,
0: dat toch mee smaak?
1: Ik heb dat toen gegeten. Of wat, waar ik dat ook heel veel bij doe, is als ik ik heb mijn lief zijn op date en hij heeft gekookt voor mij. Dat gebeurt iets meer dan dat ik dat doe. En dan wil ik daar een foto van nemen, omdat ik dat dan zo denk van, oh, dat is kijk hier dat hij dat gemaakt heeft. En dan kan ik daar zo naar teruggaan, naar dat moment.
0: Maar dat is eten dat je op... Ik snap het niet.
1: Maar jawel, dat is best esthetisch. En ook gewoon leuk om dat bij te houden.
0: En je zegt ook van, ah ja, maar ik doe dat dan om op mijn socials te zetten. Bijvoorbeeld op Instagram drop ik dat dan. Maar wat heb ik daaraan? Jij hebt het opgegeten.
1: Dat
0: ik
1: je jaloers bent op mij.
0: Ja, zo van... Hot. Or cold. Wordt het daar weer naar teruggebracht, uiteraard. Hè? Nee, ik vind het echt belachelijk. Dan denk ik, ah, oh, hier, mijn lekker eten is nu voorgeschoteld. Ik ga er nu zetten. Tenzij je een foodblog hebt, vind ik niet dat je het moet doen.
1: Ja, dat heb ik ook wel echt niet.
0: Nee.
1: En zoveel ken ik daar ook niet van. Maar ik vind dat toch tof.
0: Ah nee, want je kookt nooit, heb je juist gezegd.
1: Nee, ik eet wel graag, hoor.
0: Oh my god. Ja, nee, dus foto's nemen van je eten voordat je eraan begint.
1: Of
0: ook, ja, cold bij mij. Maar wat ik ook vervelend vind, is dat dan de rest van de tafel moet dan, ook als er iemand aan tafel zit die dat wil doen, wacht, ga eerst een foto nemen.
1: Ja, dat is dan een hele compositie, hè. Dat moet dat allemaal nog mooi onaangeraakt zijn.
0: Laat mij een keer gerust, ik wil beginnen met mijn eten.
1: Maar neem je tijd, zo ongeduldig.
0: Bon. Hot or cold, een foto nemen van je eten. En als er hier iemand hot erdoor

0: Je bent onweerstaanbaar. En hij komt langzaam naar je toe. Zijn voetstappen kraken zachtjes in het hete zand. Heel even aarzelt hij. Maar dan slaat hij genadeloos toe.
1: Mag ik even iets vragen? Van waar heb je dat strandlaken?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Surf naar Qmusic.be.
2: Sounds better. Sounds better with you.
0: With you.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Q Music. Joren

0: En we doen het toch. Rihanna, thank you. Oh. Or cold. En don't stop the music and please stop the madness. Stop met foto's te nemen van uw eten als je op restaurant gaat. Ja. Vreselijk, want dat is vandaag een hot or cold. Neem je foto's van je eten, ja of nee? Ik vind het echt, ik vind het belachelijk.
1: Ja, Luca Tremelo die deelt je mening. Die zegt cold, gewoon lekker beginnen eten. Het moment dat iedereen zijn eten gebracht is. Heidi uit Beernum, ja, dat vind ik heel leuk. Hè? Dus we hebben iets in de groep gegooid. En nu krijgen we ook heel veel foto's van eten in de Q-app. Zoals die van Heidi uit Beernum. Die stuurt happekes, dus die is hier waarschijnlijk. Hallo, dag Heidi.
0: Hoi.
1: Femke uit Balen die zegt, wij maken zelfs thuis een foto van ons avondeten.
2: Maar waarom?
1: Doreen uit Houthuls, die stuurt mij ook een lekkere carpaccio door. Wie is er nog allemaal? Marina uit Genk die zegt, ja, we doen dat ook wel, mooie kleuren, hè? De Italiaanse keuken. Dus ja, ik kan hier blijven smullen. En hebben we ook heel veel audioberichtjes gekregen, zoals die van Mason.
3: Ja, sorry Joren, maar deze keer ben ik toch ook hot. Gewoon puur omdat ik het als herinnering wil. En dan ook omdat ik het misschien zelf iets wil namaken. En dan probeer ik het eruit te laten zien zoals de chef.
0: Maar wacht. Echt, het is niemand die een foto neemt van zijn eten, kijkt daar 5 minuten naartoe en denkt, oh, dat bordje spaghetti was nu toch lekker. Oh, dat geloof ik niet.
1: Maar
0: als
1: ja,
0: herinnering. Ik nee.
1: En een sentimentele waarde van die date maar of van dat samen zijn.
0: Waarde.
1: En meestal zijn reactie vond ik supergoed. Want als je dat wilt namaken en stel dat je echt kooktalenten hebt, niet zoals ik, dan kan je dat dus namaken. Allee, dat lijkt mij echt een supergoeie reden.
0: Audioberichtje nog van Jan.
4: Ik begrijp het wel hoor, maar ik maak nu en dan eens een paar foto's van eten wat aan tafel komt om een positieve recensie te geven voor het restaurant.
1: Ook een heel goede reden. Bedankt Jan. De firma dankt u. Als ik
0: gewoon
1: een Google-recensie zoek, dan wil ik het eten zien.
0: Je kan toch ook gewoon zeggen, het was lekker. De service was goed.
1: Nee, ik moet dat zien. Ik doe dat keiveel dingen opzoeken voor ik bestel. Dan weet ik hoe dat eruit ziet.
0: Of zo de kaart even raadplegen voor je naar het restaurant gaat.
1: Natuurlijk.
0: Maar nee.
1: Een voorbereid mens is er twee waard.
0: Oh, echt waar. We gaan naar Marissa uit Vleteren. Marissa, een heel goede avond.
5: Goedenavond, Naomi en Joren.
1: Hallo.
0: Ja, Naomi en Joren.
1: Ja, ik kom de eerste plaats.
0: Allee.
5: Joren,
0: foto's,
5: en Joren en Naomi.
0: Foto's nemen van je eten, hot or cold?
5: Hot, tuurlijk.
0: Ik wist het. Waarom doe jij dat? Kan je me proberen overtuigen? Niet dat het gaat lukken, maar toch, probeer maar.
5: Het is toch leuk als je op restaurant gaat en je neemt een foto van je eten, kan je dan nog achteraf maanden later bekijken van ben toen daar nog een keer geweest, ik heb de dag gegeten. Dat is
1: heerlijk.
5: Toch aanaan.
0: Ja, ik snap het nog altijd niet. Ik bedoel, ik onthoud gewoon waar ik lekker gegeten heb.
1: Ah, maar daar loopt het misschien mis bij mij, want ik heb een heel slecht geheugen.
0: Ja.
1: Ja, ik heb dat nodig.
5: Ja, onlangs hebben we verse lendensteek gemaakt. Maar verse béarnaise voor de eerste keer. Dat is toch leuk dat je dat als herinnering hebt van het ziet er lekkere béarnaise saus uit.
1: Absoluut, een heugelijke gebeurtenis.
0: Dit is zo Chinees voor mij, ik begrijp het niet. Ja. Chinees.
1: Allee, de eerste keer béarnaise.
0: Maar je bent je kind toch niet aan het fotograferen? Je hebt gefotografeerd warme saus.
1: Ik heb dat nog nooit gemaakt, ik zou het niet kennen.
0: Echt waar, jongens. Ja,
6: hot or cold? De thermometer zegt...
0: Ja, hot, hè?
1: Super hot.
0: Ik snap het niet.
1: Ja, dat is duidelijk, ja.
0: Ja. Allee.
1: Jammer.
0: Zeg, Marissa, wat gaf de pot vanavond bij u?
5: Vanavond boterhammetjes. Ik ben aan het werken, dus het is niet veel meer.
0: Ah ja, boterham, ook lekker. Vergeet geen foto te nemen dan, hè.
5: Nee, van boterham had ik dat niet doen.
0: Ah ja, chance. Oké, blij dat daar ergens de grens getrokken wordt. Oké, bedankt voor je mening.
5: Dankjewel.
0: Doei. Ja, joe.
1: Zeg, zal het gaan? Ja, waar zijn je manieren?
0: Ja.
1: Doei. Dag Marissa, love you.
0: Dag Marissa, love you very much.
5: Ja.
1: Beter.
0: Ja, joh, love you too. Ik heb echt geen manieren meer.
1: Want dat is zo, ja. On a train.

0: En Bas, ik denk dat ik ook weet waarom ik het vervelend vind als mensen fotograferen.
1: Ben je daar nu nog over bezig?
0: Ja, ik ben er nog over. Het zit diep, oké? Okay? Ja.
2: Joren en Naomi.
0: Ja, mensen die foto's nemen van hun eten, die sturen dat nu ook allemaal door in de Q-app. Het is al lang geleden dat ik nog gegeten heb. Mijn kwijl loopt bijna uit de mond.
1: Ah, ja.
0: Zoveel honger heb ik.
1: Maar honger is de beste saus, hè?
0: Ja, dat is ook wel weer waar.
1: Ja, voilà, dus dat is tof. Ja. Voor pret.
0: Liam van Averbeke, neem jij foto's van je eten? Stel me niet teleur. Nee. Dank u.
3: Oh, in de tegenkant.
1: Het kon niet sneller komen, dat antwoord.
0: Eindelijk. Ik ben hier echt gewoon tegen een muur aan het praten, heb ik het gevoel. Want er zijn superveel mensen in de Q-app die foto's nemen van hun eten.
3: Maar alleen, ik moet wel even zo een ontbijtje of zo, dat vind ik wel leuk.
0: Maar
3: ik weet het, maar zo een croissantje. Ik ben vorig jaar maar ondertussen al naar Parijs geweest met mijn vriendin. Toen heb ik een foto genomen van mijn croissantje en mijn vriendin zei, wat doe jij nu? Ik vond dat esthetisch mooi.
0: Je doet het voor de esthetica en het is
3: voor de Instagram natuurlijk.
0: Ja, kijk. Omdat die influencer is ook. Zeg, wat gaf de pot vanavond in de show?
3: In de show? Wel, ik ga het veel hebben over mijn katje.
1: Oh.
0: Ja, een katje.
3: Papa geworden.
0: Ben papa geworden
3: geweest
0: katje.
3: En ik heb een katje.
1: Oh my god.
3: Ja, een katje bij.
1: Hoe heet hij of zij?
3: Jack. Ja, hij heeft één oogje. Hij heeft een ontsteking gehad op zijn oogje. Dus hij heeft het oogje laten uithalen. Dus het is een piraatje. Dus daarom
0: Jack Sparrow.
3: Ja, maar hij heeft wel nog twee ogen. Maar goed, dat is
0: en heb je bij het katje?
3: Nee. Maar dit is mee naar huis. Dus
0: Oké. Ik dacht hij zo ergens zo in een kooi gezet. Die beneden in de bek. Zo meteen Liam Laverbeke, Aftersun. Van mij, van ons, sorry, krijg je een Joe Corey.
1: Manieren!
0: Oké, het.

0: Organisatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Goedenavond, 7 uur. Nieuws hoor je van Niels.
5: Goedenavond.
4: Vlaanderen heeft deze namiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week stierf aan de verouderingsziekte Progeria. Michiel nam zelf het laatste woord op zijn afscheid in een videoboodschap.
6: Ik hoop gewoon dat de mensen die achterblijven weten hoe graag ik ze gezien heb. En hoe belangrijk zij voor mij zijn geweest. Je kunt nooit genoeg tegen iemand zeggen hoe graag je ze ziet. En je kunt nooit iemand vaak genoeg een knuffel geven. Uiteindelijk als iemand er niet meer is, denk je altijd, kon ik nog maar eens.
4: Ja, zo'n 2500 mensen waren aanwezig op die ceremonie. Onder hen ook heel wat bekende Vlamingen. Comedian William Boeva bijvoorbeeld, een goede vriend van Michiel. Ook hij nam het woord.
7: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen. In een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
4: De plechtigheid vond trouwens plaats in het stadion van Racing Genk. Want dat was Michiel zijn laatste wens als fervente Genk-supporter. Hij werd 28 jaar. En sport, want nog nooit stond tennisser Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt 11 plaatsen maar liefst naar de 82e plek. Elise Mertens die blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. En dan nog het weer. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot minimum 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
8: En onderweg is het best rustig. Eén vertraging gemeld momenteel op Vlaamse snelwegen. Dat is richting Antwerpen op de E19. Reken daar 10 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Rumst. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
9: Liam van Haverbeke.
8: Het is een van de mooiste dagen van het jaar. Allee, toch voor mij. Waarom, dat vertel ik je zo meteen naar Jonas Blue.

Annemie stuurt al proficiat. Nee, nee, ik ben niet jarig, Annemie. Waarom is het dan wel een van de mooiste dagen van het jaar? En wel, niet alleen omdat dit programma terug is, After Sun, voor een nieuwe week avondradio. Maar vooral omdat mijn vriendin en ik daarnet een katje zijn gaan ophalen uit het asiel. Och, het is een heel klein, schattig tijgerkatje, nog een kitten eigenlijk. Met, ook wel een belangrijk detail, één oogje. Ja, het is een beetje ziek geweest, we hebben zijn oogje moeten uithalen omdat het zo ontstoken was. Maar nu is het helemaal in orde. Alles, behalve zijn naam, vind ik er mooi aan, want momenteel heet hij Boombaloo. Ja, die naam hebben ze gegeven in het asiel natuurlijk. En dat vind ik een beetje raar, dus dat gaan we nog aanpassen. Als jij nog leuke ideeën hebt voor mijn kitten met één oog, zijn naam laat maar weten in de Q-app. After Sun. Daar luisteren we dus nog naar heel de zomervakantie tussen 7 en 10 s'avonds. En met After Sun organiseren we ook een soort van drink. De After Sun drink, zeg maar. De laatste vrijdag van de vakantie op 28 augustus is dat. Volgende week. Amai. Time flies. En jij kan daarbij zijn, dat is vooral het belangrijkste, door straks iets na 8:30 mee te spelen met 10 dingen voor zonsondergang. Het leukste spel deze zomer op je radio. Iets over 8:30 dus, ik geef het maar mee. Deze hit is nieuw bij Q. En nu geef ik je wat frisse lucht, rechtstreeks uit Noorwegen in vorm van de beats van

ideeën binnen. Ja, ik heb net een katje uit het asiel geadopteerd. Allee, ja, katje, het is nog een kitten natuurlijk, met één oogje. Die heet nu nog Boombaloo, maar we willen een andere naam. En daar weet jij wel raad mee natuurlijk. Abraham uit Merelbeke stuurt Captain One Eye. Ja, ja, kan. Drink ook wel graag een andere captain, maar dat is misschien iets te lang. Gwenda uit Sint-Niklaas heeft een leuk idee. Ze zegt Zorro. Ik zelf heb Jack in gedachten. Dat vindt Annelies ook wel een heel goed idee. Andrew uit Waasmunster zegt misschien een idee voor je katje Simba. Ja, Simba is ook wel heel leuk. Ik ken ook wel iemand met een katje Simba, dus dat wordt dan wel ingewikkeld natuurlijk, als die dan met elkaar gaan spelen en zo. Een moeilijke keuze. Ik verzamel al jouw voorstellen en ik leg ze voor aan de grote baas vanavond. Mijn vriendin.

0: Ed Sheeran en zijn Aziz aan. Ja, de berichtjes blijven toch maar komen. Ik heb een katje geadopteerd. Ik ben op zoek naar een naam, maar het katje, het kittentje eigenlijk, heeft maar één oogje. Dat is dus iets heel specifiek. Daar wil ik wel iets rond doen. Shirine uit Boortmeerbeek stuurt een berichtje.
1: Hey Liam, hey. Met Shireen hier. Als je het toch origineel wilt houden voor jouw kitten, zou ik gaan voor Cyclo. Ga je niet snel vinden en het past er perfect bij.
0: Ja, dat is waar, maar ik moet ook nog een fiets kopen natuurlijk. Hè. Dan kan hij ook nog cyclocrossen. Oh, sorry, dat was heel flauw. Ook een berichtje van Marie uit Bree.
2: De poes van mijn dochter heet Beamer. Ze heeft al van alles aangevangen, al van alles voor gehad. Dus het past perfect. Beamer.
0: Ik snap het niet zo goed, Marie. Beamer? Stuur het even in de Q-app wat je ermee bedoelt. Ik vind het wel een hele leuke naam, maar ik weet niet waarom het past. Zometeen de jongste vrouw in de playlist vandaag. Amper 17 en nu al een wereldhit. Freya Sky, komt eraan.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, oh, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL. Let's see you shine.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
10: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Freestyler van Bombfunk MC. Is een heel leuke videoclip trouwens bij dit nummer. Ja, het hoofdpersonage heeft iets waar iedereen denk ik van droomt. Namelijk zo'n oude Walkman. Niet dat je daarvan droomt, dat zou raar zijn. Maar wel de functie, want hij kan er dus mensen mee pauzeren, doorspoelen en terugspoelen. Lijkt me heel handig, vooral tijdens zo van die saaie meetings of drukke werkdagen, dat je gewoon zo even kan... Up, het is gepasseerd. Maar goed, dat hebben we niet. Gelukkig heb jij wel Q-Music om je door de avond te loodsen. De Chainsmokers die komen eraan met Closer en eerst dit duo. Dit zijn Maxime en Babette met Hoe dan?

Het is bijna 7:30 op de klok. Een hele fijne avond. Leuk dat je erbij bent tijdens After Sun. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. En goed nieuws, want er staat momenteel geen enkele file onderweg van langer dan 5 minuten.

0: jouw plannen iets eenvoudiger.
1: Morgen klinkt zo.
0: Dat mag jij elke avond delen met de wereld. Jouw zotte en ook natuurlijk minder zotte plannen voor morgen. Dat willen we tijdens Aftersun graag horen hoe morgen dus klinkt. Dus stuur gewoon een audioberichtje door. Dat begint met morgen om. En dan het tijdstip en dan jouw plannen in de Q-app. En dan krijg je in ruil zometeen Topic en Becky G met Sorry Papi.
1: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds with you.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Nog voor jij kan denken.
5: Pas op voor die borduur.
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
6: Kan dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
6: een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: Deze Infinity doet me altijd denken aan dit. To infinity and beyond. De quote van Buzz Lightyear heeft er helemaal niets mee te maken. Maar ja, kijk, zo werd mijn brein, denk ik.
1: Morgen klinkt zo.
0: Voor Serena uit Beringenzoon.
2: Mijn congé begint. Oh. Olé, voor 3 weken. Jawel. En wat morgen op de planning staat, we gaan morgen nog wat inkopen doen in Duitsland. En zaterdag vertrek ik op vakantie. Joehoe.
0: Ja, ik ben West-Vlaming op zich, vind ik al naar Duitsland gaan al de vakantie. Maar dat is duidelijk bij jullie niet het geval, Serena. Heel veel plezier daar. Dat is ook wel leuk, hè. Zolang wachten met uw vakantie in te plannen. En dan op het einde van de zomer, wanneer iedereen terug is van vakantie, hup, ga jij er nog even ertussenuit om iedereen jaloers te maken. Heerlijk. Giovanna uit Lanaak heeft ook een bericht gestuurd.
3: Morgen vroeg ga ik naar Circus Camille met mijn dochtertje Delivia.
0: Oh, zalig. En spring daarna gerust nog eens binnen hier aan het Q Beach House in Oostende. Zeker welkom. Kan je komen vertellen hoe het is geweest. Ook Alani uit Heusen-Zolder heeft leuke plannen.
4: Morgen om 10 uur vertrekken wij naar Holland.
0: Hey, superfijn. Doe de groetjes daar, hè.
1: Dit is deze week de Q

0: Tarzan on my soul. En daarvoor hoorde je Cyril met Stumbling In. Jij struggelt ook verder de maandagavond door met de beste muziek van Q-Music, zoals nu...
1: Adele.
0: Ja, en Q hoor je niet alleen, je ziet het vandaag ook in de lucht, want onze luchtballon is gespot in Denderhoutem. Dat laat de Queenie weten. Dus als je hem daar ook ergens ziet voorbij vliegen, flink zwaaien, hè. Dat is altijd leuk.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: Goedenavond, 8 uur. Nieuws hoor je van Niels.
3: Goedenavond. Driekwart van de Hoge Venen is al in vlammen opgegaan. En het ziet er niet naar uit dat de situatie daar snel zal beteren. Want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook collega Louise Buquet die daar is.
4: Er komt ook nog altijd rook uit de grond. En dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
3: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams wel een hart onder de riem steken daar. Er waren dit jaar trouwens al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. En de brand in de Hoge Venen is daar nog niet eens bijgeteld. Het gaat al om dubbel zoveel natuurbranden als vorig jaar. 6 op de 10 branden ontstonden in Vlaanderen. En in Waver in Waals-Brabant zijn 2 agenten gewond geraakt tijdens het WK hockey daar, dat meldt het parket. De 2 waren op de motor en gleden uit op het wegdek, vermoedelijk door een olievlek. Ze waren daar een spelersbus aan het begeleiden. En over een half uur komen trouwens onze Belgische hockeymannen daar in actie, de Red Lions. Zij spelen een 2e groepsmatch tegen uitredend wereldkampioen Duitsland. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger wel en 24 graden. En ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
2: Goh, en de Hoge Venen zeggen, hoe verschrikkelijk is dat dan? Dan even kijken onderweg. En goed nieuws, want de laatste file die verdwijnt hier net voor mijn ogen. Dus op de Vlaamse snelwegen momenteel geen vertragingen van langer dan 5 minuten.
5: Aftersun, Liam van Haverbeke.
2: Zometeen richting Amsterdam, maar eerst Schotse muziek. Geen doedelzakken, wel de beat van Calvin Harris. Dit is Blessing.

My oh my. Klinkt heel zomers. Waardoor het wat raar voelt om op zo'n grijze dag als deze die plaat te draaien. Maar oké, we mogen niet klagen, hè, na zo'n hete, zonnige zomer. Het is eigenlijk al de perfecte zomer geweest en daar gaan we het zo meteen ook over hebben in Zomerlief. Dat is niet een persoon, maar wel jouw favoriete zomerbezigheden die je gaat missen eens het terug ja, herfst is of dat de regen terug begint te vallen. Bij mij, wat ik ga missen, zijn dat festivals. En je kent het wel. Zo die ene artiest die je nog wil zien, waarvan je ja, toch altijd op een of andere manier misloopt. Bij mij is dat niet anders. Zo probeer ik al jaren deze heren live aan het werk te zien. Het is nog altijd niet gelukt. Ofwel ben ik ziek, ofwel is het uitverkocht, ofwel cancelen ze. Ik heb het natuurlijk over de legends van The Kings of Leon. Dus dan maar op je radio. Dat is bijna even leuk. Dit is You Somebody in After Sun. Heel fijn dat je luistert.

0: The Kings of Leon probeer ik dus al een jaar in his live te zien. Robin stuurt iets gelijkaardig. Hij zegt, ik probeer ook al lang Mil Kink live aan het werk te zien. Ik was er zelfs bij woensdag aan het Q Beach House. Ja, kan je net zeggen. Die waren hier natuurlijk vorige week. Is die Reggie ziek? Ja, klopt. Ondertussen is hij wel alweer beter, heb ik mij laten vertellen. Maar daar heb jij natuurlijk niets aan, Robin. Maar hey, het komt wel nog goed. En anders, ze hebben die tour natuurlijk in de AFAS Dome. Eind oktober. Misschien is dat een oplossing. Deze dames, die staan daar ook.
1: Deze hit is nieuw.
0: Een dikke maand vroeger op 15 september. Cat's Eye, an Animal.

0: Radeloos toe.
1: Oh my god, dat is een bijna mooi petje. Waar heb je dat gekocht?
0: De Q Webshop. Ja. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keit of petteke onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better.
3: Sounds better with you.
0: With you.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek.

Als goedgezindste persoon was het deze Jelly Roll. I'm good. Wat ga jij missen eens de zomer voorbij is? Ik zei net al, ik ga festivals missen, live muziek. Maar wat zijn zo van die dingen die jij heel leuk vindt aan de zomer? Waar je dan tijdens het eten van je kalkoen op kerstmis al naar uitkijkt om opnieuw te doen tijdens de mooie warme maanden. Dat mag je nu alvast doorsturen in de Q-app. Bea die stuurde daarnet al. Ik ga mijn dagelijkse wandeling missen zonder regenjas. Ja, hopelijk zit hij wel niet te ver weg, Bea, want je gaat hem de komende week waarschijnlijk wel nog eens nodig hebben, vrees ik. Dua Lipa, die is ook aan het wandelen, zei. Physical is dit bij Q.

0: talk to you. Wat ga jij missen eens die mooie zomer voorbij is? Die vraag stellen we ons elke dag in Afters. Een goeie avond, Nico uit Gerardbergen.
1: Goedenavond.
0: Wat is jouw zomer, lief? Wat ga jij missen?
1: Ja, vooral de rust.
0: De wat?
1: Vooral de rust.
0: De rust? Ah, heb je een drukke job normaal?
1: Ja, dus als, ik ben zelf sitecoördinator bij Wires. En rond de zomerperiode, dus eigenlijk ja, nu het bouwverlof dat net voorbij is, dat zijn de periodes waaraan wij ons wat meer kunnen bezighouden met administratiewerk en dat wij minder veel business moeten doen. Dus dat een beetje rustiger aan kunnen doen, ik zal het zo zeggen.
0: Oké, ja, even de kalmte. Dus nu ben je meer een 9-to-5 en anders is het eigenlijk hele, hele drukke dagen.
1: Klopt.
0: Zeg, Wire, Nico, ik ken dat van de fiber. Is dat juist? Zijn jullie dat?
1: Onder andere.
0: Ah, oké.
1: Dat is een van de leidingen die wij aanleggen, ik zal het zo zeggen.
0: Oké, dan gun ik jou nog heel veel rust de komende weken, zodat je er weer helemaal tegenaan kan. Wanneer begint het terug drukker te worden?
1: Normaal gezien zo, ja, deze periode, volgende week, zo zal het ietsje meer beginnen drukker worden. Het zal terugstarten.
0: Oké.
1: Dan zijn alle aannemers terug uit verlof en dan beginnen we onze werkzaamheden stilletjes aan op te bouwen.
0: Ja, dan is het terug gas geven. Heel veel succes daarmee, Nico. En geniet nog van de paar laatste rustige dagen.
1: Dankjewel.
0: Yo, fijne

0: hate that it's true.
1: I hate that it's true.
0: I'm in love with you.
1: En zo is het bijna 8:30. Op de klok een hele fijne avond. En goed nieuws als je luistert naar de aftersun vanuit de auto. Want er staat geen enkele file momenteel van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.

Hopelijk moeten onze Red Lions dat niet zeggen natuurlijk. Want het WK hockey is volop bezig en in de poelen van onze Belgen zit, jammer genoeg, enigszins wel wereldkampioen Duitsland. Daar staan ze op dit moment ook tegenover. Het is momenteel nog 0-0. Want ze moeten er nu elk moment aan beginnen. Ik ben heel benieuwd. Overmorgen is het dan België-Maleisië. Voorlopig staan we tweede in de poelen. En als we dat blijven, dan mogen we door naar de volgende ronde. De supporter van vanavond, Go Red Lions. En dit is Nico en Vince.

0: Am I Wrong van Nico en Vince.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Dat spelen we zo meteen. Het is heel eenvoudig. Jij moet 10 dingen opnoemen binnen een bepaalde categorie in 20 seconden tijd. Die categorie die geef ik je zo.

0: zo meteen. En als je dan wint, dan kan je gewoon gratis en voor niets langskomen naar onze Q-Afters en drink. Dat is een hele fijne drink om het einde van de zomer te vieren. Allee, het einde van de zomervakantie toch, want hij is al volgende week vrijdag. Afgelopen vrijdag was het eindelijk zover, was het gelukt. Noem mij 10 lichaamsdelen die pijn kunnen doen na het wandelen van 100 kilometer. Je tijd start nu.
1: Voeten, enkels, knieën, benen, armen, nek, rug, schouders, neus en hoofd.
0: Dat is helemaal juist. Ja, het ging natuurlijk over de dodentocht, de categorie van Sandra uit Deinze. En zij is nu welkom tijdens onze Q-After Sundrink. Wil je daar ook heel graag bij zijn? Dat is heel eenvoudig. Dan moet je gewoon nu een berichtje sturen in de Q-app met daarin 10 dingen. Dus je moet nog niet 10 dingen opzoomen liever, maar gewoon letterlijk 10 dingen sturen in de Q-app. En dan speel je zo meteen mee. Maar eerst heb ik nog Miles Smith en Niall Horan voor je met Drive Safe. En nu Alesso en One Republic, hun nieuwe In Your Eyes.

0: Ja, maar doen, hè. Drive safe, dat is belangrijk.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Goedenavond, dag Ellen uit Heusden-Zolder.
2: Goedenavond, Liam.
0: Wat heb jij gedaan vandaag?
2: Eigenlijk een beetje rondgehangen in de IKEA. Het verlof is begonnen en het was een beetje druilig. Dus we dachten, we gaan even een dagje IKEA doen. Dus ja, een leuk dagje IKEA ervan gemaakt.
0: Heel leuk. Heb je ook balletjes gegeten?
2: Nee. Oeh. Ik ben daar niet zo echt fan van. Maar we hebben niet echt raar, hè. Ik ben er niet echt fan van. Maar we hebben wel een tasje soep gegeten. En dat was het eigenlijk. Ah ja, en dan onder, als we buiten kwamen, nog zo'n lekkere hotdog met frietjes.
0: Oh, dat is ook altijd een guilty pleasure. Oh, heerlijk. Ja, voilà. En heb je iets gekocht in IKEA?
2: Nee. We zijn wel een prijs gaan laten maken voor een nieuwe keuken.
0: Ah, oké. Amai, ja. Dus eigenlijk onrechtstreeks wel, hè.
2: Ja,
0: allee, je bent er niet voor niets geweest.
2: Het is wel nog een beetje nadenken, want het is natuurlijk geen brood, hè, wat je gaat kopen.
0: Absoluut niet. En het kost veel centjes tegenwoordig, dat is zo.
2: Ja, amai niet. Veel centjes en veel nulletjes.
0: Dat is waar. Zometeen dan speel je mee met 10 dingen voor zonsondergang. Heb je dat al eens gehoord op de radio?
2: Ja, zo heel af en toe wel eens, maar nog niet iedere dag.
0: Oké, dat is helemaal niet erg. Het is heel eenvoudig. Ik ga nog snel even zeggen. 10 dingen opsommen in 20 seconden tijd die binnen een bepaalde categorie horen. Als jou dat lukt, dan ben je welkom op onze Q After Sun drink. Dat is zonder veel nulletjes. Dat is helemaal gratis hier in het Q Beach House volgende week vrijdag. Heb je dan nog een gaatje in je agenda?
2: Helemaal, want ons verlof is pas begonnen en stond helemaal op onze planning. Dus het zal goed uitkomen.
0: Perfect. Voor je nu al begint feesten vieren, je moet natuurlijk een 10 op 10 halen. Dus ik ga je een categorie geven. Ik heb er niet lang over moeten nadenken vandaag. Geen idee hoe, want het is maandag. Dat is eigenlijk niet echt een dag waarop je ze eet. Maar toch heb ik goesting in frietjes. Dus beste Ellen, noem mij 10 frituursnacks.
2: Piambel, hamburger, boulet, vleeskroket, cito, ragoutti, bamischijf, bitterballen en goulaskroket.
0: Nog eentje.
2: Berenpoot.
0: Ja! Het is binnen. Oh, je had wel op tijd niet veel tijd meer, hè? Gehouden, het is spannend,
2: ja,
0: Ellen.
2: Gelukkig, ja. Dat is de minderige traagheid dan.
0: Ja, maar toch was je heel snel in het begin. Je had er heel snel 9. Je bent wel eentje vergeten van een Q-collega, de Dynamite van Gerben. Maar ik zal het hem niet zeggen, dus goed.
2: Ja, sorry.
0: Dat is helemaal prima. Ellen, nu je mag komen. Hoe graag je hier in van Heusden-Zolder naar Oostende?
2: Met de trein, denk ik, of wel anders met een auto. Dus hangt er vanaf als een hond meegaat, ja of nee. Dus,
0: Oké. Perfect, ja. Maar dan zien we jullie komen volgende week vrijdag. Meer dan welkom. Merci om mee te spelen. Fijne avond nog, hè.
2: Ja, dankjewel. Fijne avond.
0: Yo.

Deze zomer is de zomer van Hugel, mede dankzij zijn Jamaican. Heerlijke zomerschijfje zat, maar hij heeft nog een hitje te pakken. Onder andere op een Weekend Dance dit weekend werd het plat gespeeld, namelijk deze Move Into The Sun.

Remember Us This Way en ook Justin Timberlake met Mirrors. Oh, voel het toch altijd in het diepste van uw ziel. Dat is allemaal voor na het nieuws van 9 uur en voor

0: Goedenavond, 1 over 9, nieuws hoor je van Niels.
1: Goedenavond. Driekwart van de Hoge Venen is al in vlammen opgegaan. En het ziet er niet meteen naar uit dat de situatie daar snel zal beteren, want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook collega Louise Buquet die daar is.
2: Er komt ook nog altijd rook uit de grond en dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
1: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams een hart onder de riem steken. En goed nieuws wel voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen weer naar hun huizen. Ze werden dit weekend geëvacueerd door die natuurbrand in de Hoge Venen, maar omdat de wind gedraaid is, is het nu weer veilig genoeg om terug naar huis te gaan. Het gaat om zo'n 500 mensen, 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. En onze hockeymannen die zijn op dit moment bezig aan hun 2e groepswedstrijd op het WK. Tegen uitredend wereldkampioen Duitsland. Na het eerste kwart staat het daar voorlopig nog 0-0. De Red Lions wonnen hun eerste match. 3-2 werd het toen tegen Frankrijk. En het weer nog. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
0: En rustig onderweg, want er staat geen enkele file op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Zometeen een Duitser met Kroatische roots die samenwerkt met een Duitser die opgegroeid is in Spanje. Ingewikkeld, hoor je na.

0: Topic en Nico Santos. Ja, Topic heeft dus Kroatische roots, maar werd geboren in Duitsland. En Nico Santos is dan weer wel een Duitser, maar die verhuisde toen hij klein was naar Spanje, Mallorca. En ze werken heel veel samen, dat is mooi, hè.
1: De Late Night Track.
0: Er komen al heel wat voorstellen binnen voor de Late Night Track. Dat is superleuk. Ja, moest je het nog niet weten, elke avond om ongeveer 21:15 kan jij een nummer kiezen op de radio om de dag mee af te sluiten. Een nummer waarbij je spontaan tijdens het autorijden, zeg ik altijd, je autoraampje omlaag van wil draaien en dan zo met je ellebogen erover hangen. En dus zo'n typisch laid-back nummer. Dat is dus de bedoeling, maar deze kwam binnen van Marianne, net iets buiten categorie.
2: Schudden met de kontje, snolle bolletje.
0: Ja, leuk nummer. Vooral voor op de foute party of zo. Maar misschien net iets minder voor de late night track. Maar wel bedankt voor je idee, Marianne. Wat is jouw late night track? Laat maar weten in de Q-app. Geen Taylor Swift wel, want die draai ik nu al. I knew it, I knew you.

Mr. JT. En heb ik het niet over Jan Tanzek, QDJ, maar wel over Justin Timberlake en Mirrors. Hey, goedenavond. De zon die gaat, is al net onder. Amai. Het gaat snel tegenwoordig. Normaal kan je dan zo'n prachtige zonsondergang zien, maar vandaag was het een beetje een grijze dag, dus de zonsondergang was niet echt te bespeuren. Maar nu de zon blijkbaar op vakantie vertrokken is voor de komende week, stond er natuurlijk een artikel in de krant over zonnecrème, hoe lang die nog goed blijft na opening. Daar was ik toch wel een klein beetje van geschrokken. Niet zo heel lang, een kleine 11 maanden blijkbaar. Na opening, en dan is de zonnecrème al over datum, dus als je zegt van, ah ja, ik ga mijn zonnecrème houden tot volgend jaar, ja, dan kan dat al bijna niet. Dus heb je het er nog over, gebruik ze dan, ook al is het niet zo zonnig, maar je kunt de zon inbeelden en dan een beetje smeren. Doe wij hier ook in Aftersun.

0: this away.
1: Lady Gaga, Always Remember Us This Way. In de avond van Key Music. En daarvoor hoor je natuurlijk Thomas Gray met zijn Rumors.
2: Repeat of niet.
1: En nu tijd voor Repeat of niet. Jij bent de baas zometeen op de radio. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben fan van het nummer. En jij voorlopig ook nog. Anders zat hij er niet meer in natuurlijk. Maar het kan snel veranderen, dat weten we. Jij mag je mening geven over de nieuwe van Martin Garrix en U2. Een beetje een vreemde, maar dus wel een leuke samenwerking. Ze schreven samen deze Fireflies. Laat maar weten, wat is het voor jou? Een repeat of een

0: een nieuw nummer in onze...
1: Repeat of niet.
0: Baren stuurt niet. Ja, het pakt niet bij mij. Dat kan natuurlijk. Stefanie uit Tongeren is wel overtuigd. Repeat, zegt ze. Thomas uit Heist op den Berg zegt repeat. Ik hou van de klank van U2. En deze van Martin Garrix in het algemeen. Samengevoegd is het gewoon top. Ik deel jouw mening, Thomas. Kurt uit Gistel stuurt repeat. Niet gewoon voor U2, maar alles wat ze maken blijft fantastisch. Lorenz uit Halle zegt ook nog dikke vette repeat. Liam, met andere woorden, het nummer gaat door. Je hoort het morgen opnieuw bij QDJ Matthias van den Bulke.

Ruim 9:30 op de klok. Een hele fijne avond. Je luistert naar de After Sun bij Q Music. Met zometeen jij als baas. Want jij mag de late night track kiezen. Maar eerst nog even de files overlopen op de Vlaamse snelwegen. En dat is altijd heel leuk om te zeggen. Want je verliest momenteel nergens langer dan 5 minuten.

0: Net als de Lost Frequencies alles uit het leven wil halen, dan heb ik daar een paar voorstellen voor.
1: Nummer 1.
0: Zeker eens langskomen aan het Q Beach House. Ja, dat is altijd heel leuk. Nummer
1: 2.
0: Ooit eens naar de Foute Party komen. Eind juni, volgend jaar, dan doen we dat weer. Dat is het leukste feestje van het jaar. Moet je zeker ooit eens meemaken. En dan natuurlijk...
1: 3.
0: Een nummer aanvragen tijdens de Late Night Track. Dat doe ik zo meteen weer. En jouw missie is simpel. Gewoon een nummer doorsturen dat volgens jou past in de Late Night sfeer. Dat mag je doen in de Q-app. Dus bij het begin van het donker... Zo'n rustige, maar toch ja, genoeg BPM-bevattende schijf. Dus welkom in de Q-app tijdens Ed Sheeran en Shape of You.

0: De soul vibe is helemaal terug. En daar zitten Sienna Spyro zeker en vast ergens voor tussen. Material Lover hoort je bij Q.
1: The Late Night Track.
0: En wat gaan we nu horen? Dat is de vraag natuurlijk. Ik heb een paar leuke berichtjes binnengekregen. Maar eentje in het bijzonder van Lisa uit Merksem.
2: Hey Liam, dit is met Lisa. Ik hoorde dat we een liedje mochten aanvragen met een speciale betekenis of zo vanavond. En daarstraks hoorde ik u zeggen dat jij een katje hebt gekocht vandaag.
0: Dat is waar, hè?
2: Ik heb één liedje dat mij altijd doet terugdenken aan mijn katje. 8 jaar geleden, denk ik, had ik een katje. En die werd altijd super blij van het liedje van Sam Veld. Show Me Love, denk ik dat heette.
0: Oh.
2: Die begon altijd zo te spinnen. En zo, ja, dat, er was iets in dat hij heel leuk vond, denk ik. Het zou super leuk zijn mocht je die nou eens kunnen draaien. Geniet van jouw katje. I love katjes. En bye.
0: Bye. Ik ben heel blij dat Lisa zei katje en niet poesje. Anders was het echt een heel gênant berichtje geweest. Maar wel een goede plaat. Sam Veld en Show Me Love.

Ik wens hem nog veel triestige dagen toe, Aaron Blommaert, want dan gaat hij wel steenrijk worden natuurlijk met zijn tranen van goud. Zijn mobbing, hè. Ik ga wel heel eerlijk zijn, ik heb dit gevoel nog nooit gehad, hetgene wat ik nu voel, want ik verlang namelijk tot het einde van dit uur. Omdat ik dan naar huis mag. Ik weet het, dat is heel raar om te zeggen. Je moet weten, ik ben verliefd op deze job. Ik vind het heel leuk om schijven te draaien voor jou, al zeker in het Q Beach House. Dat is geweldig. Maar ik heb vandaag een reden om toch naar huis te willen. Je hoort het zo meteen na.

Het is raar om te zeggen. Ik zei het net al, maar ik wil eigenlijk echt al naar huis. En dat heeft zeker niets met jou te maken, absoluut niet. Ik ben hier normaal keigraag, nog altijd trouwens. Maar ik heb daarnet een katje geadopteerd uit het asiel. Een kitten, samen met mijn vriendin. En zij zit nu thuis met onze nieuwe vriend. En ik kan er dus bijna naartoe, over een vijftal minuten. Dus zeker niets persoonlijk. Maar ik laat je zometeen wel in de veilige handen van onze Q-DJ Dimitri Wouters en zijn heerlijke Q-Summer Mix. En dan spring ik in mijn auto naar deze van Nelly Furtado. Dit is Say It Right. Een

0: Goedenavond, 1 voor 10 nieuws hoor je van Niels.
1: Een goeie avond. Ons land moet lessen trekken uit de zware natuurbrand die nu woedt in de Hoge Venen. Dat heeft brandexpert Jan Bates gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor en dus moeten we beter voorbereid zijn.
2: Zo bijvoorbeeld weg te gaan harken of meer radicaal, zoals we in sommige landen zien tijdens grote branden, een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op één plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
1: Driekwart van de Hoge Venen is al vernield. En goed nieuws wel voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen terug naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd door die natuurbrand in de Hoge Venen, maar omdat de wind gedraaid is, is het nu weer veilig om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. En sport, onze hockeymannen, die zijn op dit moment bezig aan hun tweede groepswedstrijd op het WK tegen uitredend wereldkampioen Duitsland. Ze zitten daar in hun laatste kwart en het staat daar voorlopig 1-0 voor Duitsland. En Alexander Bloks die heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan wat zonniger en droger uit.
3: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen de uitredende wereldkampioen Duitsland met 1-0. De Red Lions staan zo voorlopig tweede in hun groep. Enkel de eerste twee gaan door. Woensdag spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers zijn dat, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
2: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Dus wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
1: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. En de brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer, dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
0: Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren van Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
2: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting de halve finale.
1: De Red Lions staan nu tweede in de groep en de eerste twee gaan door. Woensdag dan spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
3: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
1: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA ontslaat topman Kevin Lamour, dat meldt Sky News. Lamour is de man die onlangs kritiek had op de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond de 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.